Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het... Wow, wow. Die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I,

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief.

0: komen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op.

de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BSS, de lokale omroep voor Bodegraaf en Nieuwebrug, waar er Driebrugge, Ribbeckdorp, Ribbeckbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt en alle luisteraars van de rest van Nederland. Tot ongeveer 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek en om 9:30 zullen we de kerkdienst gaan luisteren van de Ichterskerk in Ribbeckbrug, die geleid zal worden door dominee E.C. De Waard. Na de intromuziek zullen we beginnen met het nummer Ik ben verblijd, een bewerking van Psalm 122 door het Hollands Koor.

U luisterde zojuist naar het lied Ik zag het nieuw Jeruzalem. Het volgende muziek waar we naar gaan luisteren is Psalm 107 door Deo Juvante en het Urca Mannenkoor Halleluja. En daarop volgt Psalm 108 door het Groot Nederlands Johannes Heerkoor.

We luisteren nu nog naar het lied Eens breekt in mij het zilveren koord van Jaap Kramer. En dan zullen we zo meteen om 9:30 overschakelen naar de dienst van de Ichterskerk, waar dominee E.C. de Waard zal voorgaan. De organist van de dienst is Mark Koudijzer. En de bijbellezing is uit Hebreeën 12, vers 25 tot hoofdstuk 13, vers 6. En de dienst zal beginnen met de voorzang, psalm 23, vers 1 en 2.

Watergemeente, hartelijk welkom. Zo u jij hier wezen als u met ons verbonden bent. Als u als gast deze dienst meebeleeft, weet u ook van harte welkom. Jongens en meisjes, u ook bij de gemeente, fijn dat jullie er zijn. Bijzonder welkom aan de gastpredikant, dominee De Waard uit Amstelveen. En ook een hartelijk welkom aan de luisteraars en kijkers die deze morgen met ons zijn verbonden via de plaatselijke omroep Kerkplein 15. In verband met de vakantieperiode vindt de gezamenlijke avonddienst vandaag plaats in de Dorpskerk. Deze begint om 6:45. De kerkraad nodigt u hartelijk uit om deze dienst bij te wonen. Er zijn 3 collecten. Deze dienst wordt gecollecteerd in 2 rondgangen. De derde collecte is bij de uitgang van de kerk. U kunt ook digitaal geven. De eerste collecte is voor het werk van de kerkraadmeesters. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde collecte is voor het GZB-project 1027 voor ondersteuning gemeenschap in Turkana. Ter inleiding zingen wij op Psalm 23, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we samen gaan zingen Psalm 146, het derde vers. We staan in deze dienst stil bij het gedeelte uit Hebreeën 12 en 13. En daar past Psalm 146 ook heel mooi bij. Straks gaan we die ook weer zingen. We zingen nu het derde vers van 146.

We luisteren naar Gods goede geboden. En daarna gaan we zingen lied 360, vers 1, 2 en 4. Dat is een lied dat gaat over wat geloven is. Misschien vind je dat wel moeilijk. Nou, zing en luister dan maar goed mee zo dadelijk. Wat geloven nu uiteindelijk is. En in dat geloof horen wij ook de wet van God en verlangen wij om die wet te houden. God sprak en hij spreekt vandaag deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een wetgeleerde vroeg om Jezus te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Barmhartige Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij komen bij u op deze prachtige dag. Wat een heerlijke dag. Omdat vandaag de opstandingsdag van uw lieve Zoon, onze Heere, is. Op deze dag, de zondag, de eerste dag, stond Hij op. Overwon Hij dood en graf. En als onmiskenbaar teken daarvan hebt u, o Vader, Hem opgewekt uit de dood. Opdat iedereen het zou kunnen weten. Niet alleen wij, maar heel de wereld. Dat u leeft en regeert tot in eeuwigheid. Dat u dood en hel en graf hebt overwonnen. En dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood. En wij moeten dat ook weten. Anders zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen, zegt Paulus. Als wij zo vaak zo indringend geconfronteerd worden met de dood, overal om ons heen, misschien ook wel heel dichtbij in onze familiekring, en dan niet te weten van de eeuwige hoop die in de naam van Jezus ligt, in zijn werk, dan zijn we arm. Heere, geef dat wij leven zullen uit die hoop. Dat wij niet slechts in naam christen zijn, maar in dat diepe geloof. En als we dat geloof nog missen, we hebben het gezongen, u geeft het geloof. Zo zegt uw woord het ook. Het geloof is een genadegave van God. En dat betekent dat het niet maar voor een enkeling is, maar dat u royaal en mild bent in het geven. En dat als we het vertrouwen op u niet hebben, dat het bij u te krijgen is. En heren, dan worden wij straks ook door de prediking van uw woord daartoe opgeroepen. Om geloof te oefenen in een maat die voor geen enkel mens haalbaar is. Maar breng ons daarom bij u aan de voet van het kruis en geef ons dat wat nodig is. Daarom bad Augustinus en we bidden het met hem mee en met de kerk van de eeuwen. Geef wat u beveelt en beveel dan wat u wilt. Zo openen wij onze mond vanmorgen. En vragen wij het vrijmoedig van u, ja, eisen wij het vrijmoedig van u. Niet omdat wij je rechten hebben, omdat wij in onszelf iets te eisen hebben. Maar omdat u zelf ons daartoe oproept. Omdat u ons zelf in het verbond van uw liefde hebt geplaatst. Omdat u het doopwater over ons voorhoofd liet gaan. Daarom komen we bij u. En bidden wij, Heere, vervul al uw beloften. Laat er geen enkele onvervuld blijven. Geef dat we vol mogen worden van uw liefde en genade deze morgen. U kent onze harten. U weet of dat wij u lief hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel ons verstand, ons denken. En met al onze kracht, met onze handen en onze voeten. U weet ook wat er aan zou kunnen ontbreken. Waar het schort aan de dienst aan u in ons leven. Heere, richt ons op u en maak ons aanbiddende christenen die door het vuur willen gaan voor u. Niet om er iets mee te worden, maar omdat u iets van ons gemaakt hebt. Namelijk geredde zondaren in het bloed van Jezus Christus. Laat zo heel Reeuwijk een tempel van u mogen worden. De gemeente, het dorp, de omgeving. En werk krachtig in ons midden en ook door ons heen. Zegen ieder ook die met ons verbonden is. Thuis, op de vaste plek misschien wel. Of zomaar ingeschakeld via de kerkradio, de regionale omroep.
Zegen ook diegenen die misschien toevallig een fragment oppikken en blijven haken. Laat het ook gebeuren, Heere. En werk op die manieren die wij niet voor mogelijk houden, die wij misschien niet eens durven bidden. U bent de God die boven bidden en denken ons wil verhoren. Een God die uw genade groot wil laten zijn en die uw eer wil vergroten. Doe het dan, Heere. Omwille van uzelf. Wij vragen het. Uit genade. Amen. We openen Gods woord in de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 12. Dan beginnen wij vanaf vers 25 te lezen tot en met hoofdstuk 13, het zevende vers. Het tekstgedeelte is hoofdstuk 12, vers 28 tot en met hoofdstuk 13, vers 6. Met bijzondere nadruk op hoofdstuk 13, vers 2a. We gaan dat eerst met elkaar lezen. Hoor het woord van God. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in der tijd de aarde aan het wankelen. Het was dus Christus die sprak door de stem van Mozes. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd: nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dus dat koninkrijk dat wankelt nooit en de rest dat vergaat, laten wij daarom aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Dit is het woord van God. We letten dus in het bijzonder op hoofdstuk 13, vers 2. Vergeet de gastvrijheid niet. En we gaan dat plaatsen in het verband van dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Wij gaan eerst nog zingen. We doen dat uit Psalm 146. En daarna kunnen de kinderen naar op stap gaan. Dus we zingen Psalm 146, vers 5. Het is de Heere die het recht van de armen, daar hebben we van gelezen, en van de verdrukten gelden doet. En we zingen ook vers 7, moet dat zijn. Ik heb vers 8 per ongeluk opgegeven. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Dus 146 vers 5 en niet vers 8, maar vers 7.

Gemeente, vanmorgen dus de Hebreeënbrief. En dan wil ik even beginnen bij hoofdstuk 12, vers 28. Ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij vanmorgen. Bent u vast wel gewend, maar ik zeg het toch maar even. Waar het me even om gaat, zo aan het begin van de preek, is dat wij de verbinding gaan zien tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. En hoofdstuk 12, vers 28 wil ik eigenlijk allereerst even in vragende vorm laten horen. Die zouden we in vraagvorm, zeg maar, ons mogen stellen. En moet je even bedenken, we zijn aan het eind van deze Hebreeënbrief gekomen. Bijna aan het slot. Je hebt dus eigenlijk die hele brief gelezen. Daar zou je even vanuit mogen gaan. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. En daarom is het helemaal niet gek om aan het eind van die brief de vraag te stellen: heb je verlangen gekregen? Is het verlangen gevoed door wat er in die brief is gezegd om de Heere te dienen op een hem welgevallige manier? Dat is eigenlijk de vraag die we naar aanleiding van hoofdstuk 12, vers 28 onszelf stellen. Hebben wij verlangen gekregen? Is het verlangen gevoed om de Heere te dienen op een hem welgevallige manier? Vanwege wat er gezegd is in deze brief. En voor een christen is dit een open deur vanmorgen. Als je beleidt christen te zijn en je neemt die belijdenis een klein beetje serieus, dan is het antwoord natuurlijk ja. Natuurlijk is het je verlangen om de Heere te dienen op een hem welgevallige manier. Als dat je verlangen niet is, schrap dan alsjeblieft de belijdenis dat je christen bent uit je boek. Beter nog, ga je belijdenis serieus nemen. Dit is wat een christen verlangt, om God te dienen op een hem welgevallige manier. En een andere christen is er niet. Is de enige christen die recht van spreken heeft. En je ziet dat, je snapt dat, je ervaart dat als je terugkijkt in het Bijbelboek Hebreeën. Feitelijk is dit Bijbelboek, zo zijn we het gaan noemen, één lange preek, lang, valt eigenlijk ook nog wel mee. 35, 40 minuten als je alles doorleest op een beetje een preektoon. Maar het is één groot loflied op Christus. Geeft dus ook een heel mooi antwoord even tussendoor op de vraag: waar moet een preek nou over gaan? Waar moet een preek aan voldoen? Misschien hebt u een hele waslijst, dat kan. Maar dit is de kern. Jezus Christus. Daar moet het in de preek over gaan. Altijd maar weer. Eén groot loflied op Christus. Zomaar even een paar dingen die in de Hebreeënbrief naar voren komen. Jezus Christus is meer dan Adam. Dat wil zeggen, Adam was een mens die in zekere zin heel dicht bij God leefde. Hij hoorde zelfs aan de wind van de dag of de Heere God aanwezig was in het paradijs of niet. Nou, meer nog dan Adam is Jezus Christus de enige geboren zoon van God. Adam wordt in Lucas 3 zoon van God genoemd. Jezus was meer nog dan Adam, zoon van God. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij komt uit de Vader voort. En in tegenstelling tot Adam bleef hij wel overeind toen hij verzocht werd. Dus Christus meer dan Adam.

is de zoon die in de volle rechten deelt. Hij is meer dan Aaron. Aaron, de hoge priester in de Bijbel, in het Oude Testament. Jezus is de betere hoge priester. De hoge priester die blijft tot in eeuwigheid, die je niet iedere keer weer in hoeft te werken. De hoge priester die stierf en dan moest er een nieuwe hoge priester komen. En die moest ook het vak zogezegd weer leren. Die moest de mensen leren kennen, niet onbelangrijk. De hoge priester moest ook voorbeden doen. Ik ben ook gevraagd om straks voorbeden te doen. Ik heb altijd zoiets als de eigen predikant er is, doe dan alsjeblieft het maar zo, broeders, dat de eigen predikant voorbeden doet. Die kan dat veel beter dan ik. Ik ken u niet. Dus ja, ik ga straks bidden voor. Ik doe het graag hoor, maar ja, Lars Polman, ik weet niet eens waar je zit. Ik weet niet eens of je er bent. Gert Eikelboom, mevrouw Riek Reineveld. Ik ga met alle liefde voor u bidden, maar ik weet niet wie u bent. Nou, Jezus Christus is de eeuwige hoge priester. Dan heb je tijd om mensen te leren kennen. Dan kun je betrokken voorbeden doen. Snap je het verschil? Nou, zomaar even een paar dingen. Jezus Christus is veel beter dan Adam, veel beter dan Mozes, veel beter dan Aaron. En om er één tekst dan uit te lichten, en dan gaan we verder naar het volgende punt. Maar hoofdstuk 12, vers 2. Dat is wat mij betreft de meest heerlijke tekst in de Hebreeënbrief. Daar staat dat Jezus Christus om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen heeft en de schande veracht. Dus Jezus Christus loopt ook in die renbaan van hoofdstuk 12... De wedloop, de renbaan van het geloof, kent het wel. En hij kijkt naar dat kruis. En hij ziet iets achter dat kruis. En vanwege datgene wat hij achter dat kruis ziet, rent hij door naar dat kruis. En gaat hij hangen aan dat kruis. En wordt hij opgewekt na dat kruis. En dat alles om de vreugde die ergens daarachter ligt. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En de schande van het kruis was echt ontzettend groot. Wat is de vreugde? Ja, dat is het zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat is wat voortdurend is gezegd over Jezus Christus. Dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat belijden we ook, hè? Vanmiddag zal het ook weer klinken, vanavond. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat is niet alleen de vreugde van Jezus Christus. Niet zomaar dat zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Nee, het evangelie is dat Jezus Christus er vreugde in heeft om te zitten aan de rechterhand van zijn Vader met zondaren. Met zijn volk. Met zijn bruid. Met zijn kudde. Met zijn schaapjes. Dat is het evangelie. Dus Jezus Christus die wordt ons in hoofdstuk 12 vers 2 geschilderd als de gelovige bij uitstek die zich doodrent in de renbaan van het geloof. Omdat hij de vreugde in heeft om straks met zondaren bij zijn Vader te zijn. Daarom zegt hij ook tegen zijn discipelen bij het laatste avondmaal: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met jullie te eten. Ik, Jezus Christus, met jullie zondaren. Jullie die me straks allemaal gaan verlaten. Ik heb er vurig naar verlangd. Daarom zegt hij: Vader, ik wil dat waar ik ben ook diegenen bij me zijn die u mij gegeven hebt. Dat is het evangelie. Dat Jezus Christus er naar uitziet om u, zondaar, zondares, straks in de hemelse heerlijkheid te ontvangen. Kom in, gezegene van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat ik voor jou gekocht heb om samen met jou in het koninkrijk van mijn Vader te zijn. Dus een christen is iemand die kan zeggen: ik heb een heiland die heeft zich doodgerend voor mij uit pure liefde om met mij te zijn in zijn koninkrijk.

Als je het zo bekijkt, dan is het toch onmogelijk dat je hoofdstuk 12 vers 28 niet in je hart geschreven krijgt. Dat kun je toch niet meer voorstellen. Dat hoop ik in ieder geval. Dat je inmiddels zoveel van het evangelie hebt gehoord, dat je je niet voor kan stellen dat een christen iemand zou zijn die zijn God niet graag dient op een hem welgevallige manier. Let trouwens even op dat hem, hè? Op een hem welgevallige manier, staat er in vers 28. Misschien hebben wij wel de neiging om ervan te maken op een ons welgevallige manier. En dus dan moet God het doen met dat wat wij hem willen aanbieden. Met hoe ver wij willen gaan. Dat is natuurlijk hoogmoedig tot en met. Dat God het moet doen met wat wij hem willen aanbieden. Zo ging dat bij Kain ook. God moest het doen met wat Kain hem wilde aanbieden. En zo gaat het vaker. Ja, God vraagt niet de lammetjes met gebroken poten. Hè? God vraagt een volkomen lam als offer. Dat is niet voor niks. En de kinderen snappen denk ik ook wel dat je graag een cadeautje zou willen krijgen wat jij mooi vindt. Hè? Stel je bent jarig en je speelt misschien wel eens met buurmeisje. Je bent zelf een jongen, ja, dan wil je niet graag een cadeau krijgen wat jouw buurmeisje mooi vindt. Dan loop je straks in een roze prinsessenjurk. Daar zit je denk ik niet op te wachten. En andersom hebben de meiden dat natuurlijk ook. Dat je niet graag een cadeau krijgt wat jouw buurjongen leuk vindt. Wie weet wat je dan krijgt. Misschien hou je helemaal niet van voetballen of zo. Dus als je van iemand houdt, dan geef je iets wat de ander mooi vindt. Nou, zo is het in het leven met God ook. Als u werkelijk God lief hebt, dan geeft u hem wat hij graag wil hebben. Dan laat u zich gezeggen door hem. Dan draaien we het niet om dat hij zich moet laten gezeggen door ons. Dan zouden we van onszelf de koning maken en van hem de onderdaan. Dus God dienen op een hem welgevallige wijze en anders is het afgoderij. En dan komt natuurlijk de vraag op, en dat is de verbinding tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Hoe ziet dat God dienen op een hem welgevallige manier er dan uit? He, dus als uw hart is ingewonnen, dat hoop ik. Ik wil God dienen op een hem welgevallige manier. Dan is de vraag, hoe dan? Nou, dat staat in hoofdstuk 13. En dan moet u even bedenken, dit is dus één preek. En alle opschriften en hoofdstukverdelingen en paragraafverdelingen en zelfs de versindeling die wij in onze Bijbel hebben staan, die is niet geïnspireerd. Dat is niet het onfeilbare woord van God. Het is een hulpmiddel. Het is een belangrijk hulpmiddel. Ik zou amper kunnen preken zonder hoofdstuk en versindeling. Dan zou ik telkens de hele tekst voluit moeten lezen. En dan zou ik moeten zeggen, ja, dat is 2, 3 bladzijden terug of zo staat dat ergens. Dan zou je het helemaal nooit kunnen nazoeken. Dus het is een groot hulpmiddel. Maar het is niet onfeilbaar. En soms is de versindeling best wel hinderlijk. Dan wordt er ergens een knip gezet dat je denkt, ja, maar de zin loopt gewoon door in de grondtekst. Nou, en dat is ook wel een beetje zo bij de indeling in hoofdstuk 12, zoals wij dat dan noemen, en hoofdstuk 13. Die preek die loopt natuurlijk gewoon door. U kunt mijn preek ook niet in 13 hoofdstukken uiteen knippen. En voor zover dat al kan, dan hebben natuurlijk die hoofdstukken wel met elkaar te maken. Ik heb het vanmorgen niet ineens over, weet ik veel, abortus of euthanasie. Het gaat vanmorgen over heel andere dingen. Er zit een bepaalde samenhang in die preek en die moet je niet doorbreken. Het gaat in hoofdstuk 13 dus niet, het spijt me voor de uitgever van de HSV, maar enige aansporingen, ik weet niet wat u daarin hoort, maar ik hoor daarin van, nou ja, goed, we hebben de hoofdmoot gehad en nu nog een paar losse, niet met elkaar samenhangende aansporingen. En misschien hoort u er wat anders in, prima, maar dit is wat ik erin las. En dat is in ieder geval niet de bedoeling. Dit zijn niet zomaar wat losse aansporingen die niets te maken hebben met het voorgaande. Integendeel, ze hebben daar alles mee te maken. Er moet dus een logisch antwoord zijn op de vraag, waarom gaat het in hoofdstuk 13 vers 1
en in hoofdstuk 13 vers 2 over broederliefde en gastvrijheid. Komt dat ineens? Zomaar? Uit de losse pols? Oh ja, jongens, daar is ook nog wat mee? Nee. Nee, dat heeft echt alles te maken met het voorgaande. Met dat God dienen op een hem welgevallige manier. Nou. Dus, wat we tot nu toe gezien hebben is... een christen wil zijn God dienen. Dat kan niet anders als je kijkt naar hoe heerlijk Jezus Christus is. En de vraag is dus hoe? Hoe dien je God op een hem welgevallige manier? Nou, en dan is het antwoord kort gezegd... dit. In dat u, jij en ik onszelf weggeven aan de ander. Dat is in de context van Hebreeën 12 en 13... God dienen op een hem welgevallige manier. Jezelf weggeven aan de ander. Nou, met alles wat ik nog ga zeggen, is dit dus de kern. Dat kun je opschrijven als je meeschrijft. Dat kun je onthouden. Jezelf weggeven aan de ander. Dat is namelijk de kern van de geboden die we in de eerste 5 versen van hoofdstuk 13 tegenkomen. En ik zeg het bewust even zo, geboden. Dit zijn niet zomaar raadgevingen, geen pastorale adviezen. Dit is geen liefhebberij voor de hobbyist. Dit zijn geboden. Met andere woorden, die gelden de hele gemeente van Jezus Christus in Reeuwijk bijeen. En er is heel veel te zeggen over die afzonderlijke geboden, maar ze hebben dus een bepaalde kern. En die kern is jezelf weggeven aan de ander. En laten we dat even proberen te bekijken. We gaan niet alles helemaal uitputtend behandelen, maar op dat punt gaan we even die afzonderlijke geboden langs. Jezelf weggeven, nogmaals, aan de ander. Nou, dat eerste waaruit dat blijkt, dat is uit die broederliefde. Die broederliefde, die wordt geboden. Laat de broederliefde blijven. En de manier waarop dat gezegd wordt, daaruit blijkt dat die broederliefde er wel is of was, maar het staat onder grote druk. Daarom laat het blijven. Het mag niet verdwijnen. Waarom staat het onder druk? Nou, omdat het een bepaalde inspanning vraagt. Daarom staat iets onder druk. Wat is er dan inspannend aan broederliefde? Nou, broeder, daar herken je het woord broer denk ik wel in. De Bijbel heeft het meestal niet over broers en zussen, maar over broeders en zusters. Dus de zusters die horen er helemaal bij vanmorgen. En ja, broers en zussen, wat dus de Bijbel broeders en zusters noemt, dat is familie. Je hebt misschien wel broers of zussen. En broers of zussen, die kies je niet uit. Die worden aan je gegeven. Nou, daar kun je heel blij mee zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je wel heel erg verschillend bent. Je hebt wel eens broers en zussen, dan wordt er gezegd, ze kunnen niet met en ze kunnen niet zonder. Nou, en dat is dan vaak in de kindertijd. Maar ja, hoe ontwikkelt zich dat in de loop van de jaren? Misschien hebt u heel goed contact met uw broers en zussen. Misschien hebt u weinig contact met uw broers en zussen. Misschien hebt u oppervlakkig contact. Misschien diepgaand contact. Misschien hebt u helemaal geen contact. Dat kan ook. Nou, familie is dus aan je gegeven. En dat betekent dat je nogal eens een flinke inspanning moet leveren om die familieband warm en goed te houden. Je moet moeite doen om je broer of zus te bereiken, omdat ze zo anders zijn dan jij. Andere smaken, andere voorkeuren, andere karaktereigenschappen enzovoort. En dat geldt natuurlijk in de gemeente ook. Je moet nogal eens moeite doen om die ander te bereiken, die zo anders in elkaar zit dan jij. Het tweede. Ja, dus dan moet je iets van jezelf opgeven voor de ander. Je moet er moeite voor doen. Het gaat niet vanzelf. Tweede, vergeet de gastvrijheid niet.
Ik kom zo nog wat uitvoeriger terug op dit vers en ook op de vertaling. Maar in dat woordje gastvrijheid, hè, daar zit iets in van inschikken. Iets van jezelf opgeven. Als je een gast in huis hebt, dan moet je soms letterlijk, maar anders wel figuurlijk, een beetje inschikken. Je kunt niet meer helemaal datgene doen wat je gewend bent. Misschien heb je in de vakantie wel logees in huis gehad, een vriendje of vriendinnetje te logeren, of een neefje of een nichtje. Nou, dan zul je misschien wel merken dat je ouders net even bepaalde dingen wat anders doen dan anders. En je moet afspraken maken wie gebruikt wanneer de badkamer en dat soort dingen. Dus je moet een beetje inschikken en je geeft iets van jezelf op voor de ander. We gaan het zo nog wat uitdiepen. Het derde vers. Denk aan de gevangenen. En denken aan, voor de goede orde, betekent in de Bijbel altijd dat je niet alleen met je hoofd denkt aan iemand, maar dat er vervolgens ook iets met je handen gebeurt. Hè? Als God denkt aan zijn verbond, dan gaat hij optreden voor zijn volk. En als de Israëlieten schreeuwen vanuit Egypte, God help ons, dan denkt de Heere aan zijn verbond. En dan gaat hij Mozes naar de farao sturen. En dan komen er die 10 plagen. En uiteindelijk bevrijdt hij zijn volk uit Egypte. Dat is denken aan in de Bijbel. Dus het gaat hier niet alleen over laten we aan de gevangenen denken in onze voorbeden. Dat ook. Maar er zit ook wel concrete actie aan verbonden. En ja, tijdens het onderzoek van de preek ging ik dit vers wat uitdiepen. En misschien is het toch goed om een paar dingen te noemen om te zien hoe diep en hoe ver dit ook gaat. Bij een gevangene werd dat wel heel pijnlijk soms, wat dat denken aan allemaal betekende. En ja, dan merk je dus dat er echt iets van jezelf gevraagd wordt, om iets van jezelf te geven aan de ander. Zorgen voor een gevangene, dat kon je een hoop geld kosten. Gevangenen kregen vaak te weinig te eten in die tijd. Niet zo weinig dat je doodhongerde, maar ook niet zoveel dat je nou behoorlijk aankwam, zo gezegd. Je kreeg te weinig. Dus als je naar de gevangenen toe ging, wat deed je dan? Ja, dan nam je een pakketje eten mee. Op wiens kosten? Ja, die van jezelf natuurlijk. En als je dan bij een cipier kwam, kon het zomaar gebeuren dat die cipier zei, wat ga je doen? Nou, ik wil graag die en die bezoeken. Wat heb je bij je? Eten? Ja, dat bedoel ik niet. Geld natuurlijk. Hoeveel geld heb je bij je? Ja, ik heb €100 mee. €50, dan mag je door. Nou, kies maar. Of je betaalt niks en je gaat onverrichte zaken terug, of je betaalt. Cipiers waren zo corrupt als wat. Dus dat kon je lieve duit kosten. Iedere keer als je een gevangene bezocht, het ging er niet zo eerlijk aan toe als bij ons, met bezoekuren en dat soort dingen. Het kostte je vaak ook goede moed. Processen konden uitzichtloos zijn in die tijd. Nota bene, de apostel Paulus heeft 2 jaar zonder enige vorm van proces vastgezeten onder Felix en Festus. Waarom? Omdat ze de Joden een gunst wilden bewijzen. En omdat ze hoopten om steekpenningen te krijgen. Ze waren corrupt. En dan had je nog het beste van de beste. Want het Romeinse recht, dat stond echt, ja, als om door een ringetje te halen bekend. Dat was het beste wat je krijgen kon. En als dat al zo corrupt was, hoe was de rest? En het kostte je ook je goede naam. Als jij een gevangene bezocht. Kijk, bij ons is het bezoeken van gevangenen iets nobels. Iets eerbaars. Als je zegt dat je dat doet, dan denken mensen, of ze nou christen zijn of niet, tjoh, dat is toch eigenlijk wel heel mooi werk. Nou, in die tijd was dat niet zo. Dan was je raar. Dan was je achterlijk dat je zoiets deed. Gevangenen, dat waren geen mensen. Dat waren net als slaven. Dat was bezit, daar kon je mee doen wat je wilde. Dat was potentieel leeuwenvoer. Dat ook. Dus het kostte je goede naam. Het kon je zelfs je vrijheid kosten. Nou, zomaar even een paar dingen waardoor je denk ik wel proeft dat wat hier staat in die eerste 5 versen, dat echt niet zomaar iets is. Dat hier echt heel veel van je gevraagd wordt.
christen. Het raakt zelfs het huwelijk. En juist hier is het wel van belang dat we dus even goed scherp hebben dat het hier niet gaat over enige aansporingen. Je zou je kunnen afvragen, je hebt dat derde vers gehad, denk aan de gevangenen. En laat het huwelijksbed onbevlekt zijn. En dan gaat het ineens over het huwelijk. Even parafraserend gezegd, heb geen seks buiten het huwelijk. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. En je kunt je afvragen, waarom wordt dat nu weer hier gezegd in deze brief? Nou, dat is niet zomaar. Want wat doe je in feite als je seks hebt buiten het huwelijk? Nou, dan weiger je eigenlijk om dat benodigde stukje toewijding aan elkaar te geven. Je behoudt je het recht voor, dat bestaat helemaal niet, dat recht, maar je denkt dat het bestaat en je houdt het jezelf voor, dat je je ten alle tijde terug kan trekken uit een definitieve vorm van verbinding. Dus je neemt wel iets van de ander, namelijk diens lichaam, diens maagdelijkheid, maar je geeft jezelf niet aan die ander. Het is dus een nemende beweging. Seks buiten het huwelijk is hyper-egoïstisch. Het is gewoon smerige rotzooi. Alleen al daarom, om wat je daarmee doet. Je neemt iets van de ander zonder jezelf te geven aan de ander. Maar er is vergeving. Laat dat ook even duidelijk gezegd zijn. Er is vergeving voor de grootste van de zondaren, ook hierin. Het laatste. Dat gaat over geld. Dat is ook altijd een dingetje. En dat is dus, staat in hetzelfde rijtje als overspel. Dat willen wij nog wel eens vergeten. Vroeger was het zo dat als je voor het zevende gebod, als je daar in overtreden had, dan moest je schuldbelijdenis doen. Maar voor buitensporige rijkdom werd geen schuldbelijdenis gevraagd. Dat is wel een beetje meten met twee maten. Wat dat betreft is het niet verkeerd dat we geen publieke schuldbelijdenis meer hebben voor alleen het zevende gebod. Ik zou alleen soms willen dat we ze voor alle geboden hadden. Beleid elkaar de overtredingen, is een Bijbelse opdracht. Goed, geld dus, daar heeft de Bijbel ook veel over te zeggen. Ons gedrag moet zonder geldzucht zijn. Ook geldzucht is egoïstisch. Want je neemt daarmee dat wat een ander nodig heeft. Je geeft jezelf niet aan de ander, maar je neemt eerder van de ander. En soms is dat die heel concrete ander die voor je staat, die iedereen kan zien. Maar ik denk dat het ook heel gemakkelijk die ander is die aan de andere kant van de wereld zich bevindt. Die we niet zien, maar die we wel benadelen doordat we niet dieper in de buidel willen tasten. Hebben. Nou, even dus de samenhang. God dienen op een hem welgevallige wijze. Hoe vindt dat plaats? Kort gezegd, door jezelf te geven aan je broeder of zuster. Ook als die broeder of zuster heel anders is in bepaalde opzichten. Door jezelf te geven aan de vreemdeling. Tweede vers. Door jezelf te geven aan de gevangene die niets meer heeft en niets meer is. Derde vers. Door jezelf te geven aan één man of één vrouw. Vierde vers. En door jezelf te geven aan de armen. Vijfde vers. Dat is eigenlijk wat er staat in die eerste vijf versen. Normaal is er meer over te zeggen, maar voor wat het overzicht betreft laten we het hier even bij. Ik wil nog even iets dieper ingaan op dat tweede vers. Want daar zit eigenlijk alles in. Daar zit de diepte in. En ook het geheim voor dit extreme leven. Ik krijg nogal eens dat verwijt. Dat leven dat u voorschrijft, dominee, dat is extreem. Klopt. Dit is ook extreem. Laat het maar gezegd zijn. Laat het maar duidelijk zijn. We doen er geen millimeter aan af vanmorgen. Dan doen we het woord van God niet recht. Maar er is natuurlijk ook een geheim voor een extreem leven. We baden net met Augustinus. Geef wat u beveelt.
en beveel daarna wat u wilt. Nou, dat is eigenlijk de beweging van deze preek. Dus het leven, eenvoudig gezegd, van een christen, van een volgeling, een discipel van Jezus Christus, is inderdaad niet eenvoudig. Er wordt een hele hoop van je gevraagd. Ja, dat heb je goed aangevoeld vanmorgen. Maar er is een geheim. En via dat tweede aspect gaan we daar uitkomen. Vergeet de gastvrijheid niet. In het Grieks staat er letterlijk eigenlijk heel iets anders. In het Grieks staat er letterlijk: zie de liefde voor de vreemdeling niet over het hoofd. En twee woorden moeten we dan even onderstrepen. Liefde en vreemdeling. Zie de liefde voor de vreemdeling niet over het hoofd. Liefde, dat woord, dat zijn we eerder tegengekomen. Namelijk in vers 1. Laat de broederlijke liefde blijven. Broederliefde, moet ik eigenlijk zeggen. En je ziet dus een bepaald woordspel tussen vers 1 en vers 2. In vers 1 gaat het over liefde en in vers 2 gaat het ook over liefde. Liefde voor de broeder, vers 1. En liefde voor de vreemdeling in vers 2. En in het Grieks is het ook allebei één woord. Philadelphia staat er in vers 1. Liefde voor de broeder. Voor de Adelphos, broeder. En Philoxenia in vers 2. Liefde voor de vreemdeling. De xenos. Xenofobie, kent u dat woord? Angst voor vreemdelingen betekent dat. Dat is dus afkomstig uit het Grieks. Xenofobie, angst voor de vreemdeling. Philoxenia is liefde voor de vreemdeling. Dus er zit een verband tussen vers 1 en 2... maar dat tweede vers gaat wel een heel stukje dieper dan dat eerste. Want ja, liefde voor de broeder, hoe anders die broeder ook is, het is wel een broeder of zuster. En dat betekent, ja, want dat is wat je nodig hebt om broeder of zuster van elkaar te zijn, betekent dat er tenminste een stukje verbinding is in de Heer Jezus. Dat je allebei levende kennis hebt aan Jezus Christus. Anders ben je geen broeder of zuster van elkaar. Dus daar is een bepaalde verbinding. Je bent in de diepste dingen van het leven geen vreemdeling van elkaar. We hebben net een paar weken achter de rug van vakantie met de reisorganisatie Vakans. En als parkdominee dan sta je dus voor een hele diverse groep aan mensen. Want ja, reformatorisch, maar het is van PKN tot oud-gereformeerd. En toch mag je dan soms een stukje eenheid in de Heere Jezus ervaren. Ik herinner mij nog een gesprek dat iemand zei, ja, ik zou misschien van huis uit de dingen wat anders verwoorden, maar ik herkende wel dat wat gezegd werd over de Heere Jezus. Nou, op zo'n moment heb je verbinding. Op zo'n moment mag je dus ervaren dat je broeder of zuster bent. Maar met die vreemdeling is die verbinding er niet. En dat is nou juist het hele punt. Want het is een vreemdeling. En je moet echt recht doen aan dat woord vreemdeling. Er zijn verklaarders die zeggen, het gaat hier over gastvrijheid voor geloofsgenoten. En dan wijzen ze vaak naar het voorbeeld van Paulus, die gebruik moest maken van gastvrijheid van mensen die dus het geloof deelden. En die hem dan ontvingen in huis. Nou, dat valt er ook wel onder, maar liefde voor de vreemdeling, hè, staat er letterlijk. Er staat niet liefde voor de geloofsgenoot. Liefde voor de vreemdeling. En dat betekent dat je niet weet wat je in huis haalt. Dus je wordt hier, jawel, opgeroepen om je huis te openen voor mensen die je niet kent. En waarvan je dus ook niet weet of dat ze je ooit iets terug kunnen en willen geven van wat jij aan hen geeft. En dat is nou juist het punt. Jezus zegt tegen de fariseeën, dat is wel lekker makkelijk, hè, dat jullie elkaar uitnodigen voor de maaltijd. Je weet gewoon dat je terug uitgenodigd wordt. He, als Simon de fariseer Jantje de fariseer uitnodigt, dan weet hij dat Jantje hem volgende week ook weer uitnodigt. En dan heeft hij terug wat hij gegeven heeft. Ja, dan heb je niet echt gegeven. Dan heb je elkaar eigenlijk niet echt uitgenodigd. Dat doet de wereld ook. We kijken toch in ons uitnodigingsbeleid naar of je door hem of door haar ook bent uitgenodigd.
Of gaat dat anders bij u? Je denkt, ja. Vorige keer op de verjaardag was ik... Ja, niet welkom is een groot woord, maar ik heb geen uitnodiging meer gekregen. Dus nou ja, laat het andersom dan ook maar zitten. Zo gaat dat, toch? Maar je wordt hier gevraagd om anders te zijn dan de mensen om je heen. Wij zijn geneigd, zeker als Nederlanders, om alleen mensen toe te laten in onze kring die we vertrouwen. Onze voordeuren die zijn heel dik, hoor. Ook al zijn ze van het dunste hout wat er is, ze zijn heel dik. Ze gaan alleen open voor de mensen die wij vertrouwen. Zo zitten wij Hollanders in elkaar. En weet u, ik snap dat heel goed. Ik heb ooit een keer een man meegenomen. Ik zag hem zitten in het bushokje. En hij zag, ja, vergeef me dat ik het zeg, maar hij zag er al wel een beetje uit als een zwerver. Niet alleen zijn broek was kapot, dat is tegenwoordig mode, maar zijn sokken ook. En zijn schoenen zagen er ook niet meer al te best uit. En ik dacht, als ik terugkom van boodschappen doen en er zit er nog, dan hoop ik dat ik de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest ontvang om hem mee te vragen. Nou, dat was zo. Dus ik vroeg hem mee naar huis. Het was winter, het was koud. Ik zeg, heb je zin in een warm bakje koffie? Ja, dat had hij wel. En hij liep met me mee. En ik had er eigenlijk binnen een minuut al spijt van dat ik hem meegevraagd had. Want ik vroeg natuurlijk, waar kom je vandaan? Wie ben je en zo? En ik merkte ook wel dat hij zat te trillen als een drilboor. En ja, hij had een verhaal. Hij was duidelijk of onder invloed van drugs of onder invloed van het feit dat hij geen drugs had. Maar hij vertelde een verhaal dat hij een of ander bendelid was en dat hij vanwege een moord was gevlucht. Ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat ik van het verhaal moet denken, maar het voelde niet zo heel comfortabel. Dat kun je wel voorstellen, denk ik. En, nou ja, thuisgekomen deed ik de deur open. Mijn vrouw die had ook zoiets, wie heb je nou meegenomen? En hij kreeg een bakje koffie. We hadden net 4 nieuwe stoelen. Hij zat al trillend een bakje koffie op te drinken en we hadden, eerlijk gezegd, misschien wel meer angst voor onze nieuwe stoelen dan voor wat die man te zeggen had. Het was vreemd. Hij had duidelijk ook niet onze gewoontes en onze gebruiken. We probeerden een link te leggen naar het evangelie. Nou, dat lukte ook voor geen meter. En zodra hij zijn koffie op had, en met de laatste slok was het in gebroken Engels, I have to leave now, thank you, bye. En weg was hij. En ik weet nog steeds niet tot op de dag van vandaag wat dit nou voor nut heeft gehad. Ik heb die man nooit meer gezien. En toch op grond van Hebreeën 13 vers 2... moet ik zeggen dat dit blijkbaar God welgevallig is geweest. Misschien hebt u ook wel een soortgelijk verhaal. Blijkbaar is dit God welgevallig geweest. Waarom? Nou, hier is het geheim. Dit kun je alleen doen, en dat was op dat moment door genade een klein beetje zo, tot Gods eer. Dit kun je alleen doen als je put uit de juiste bron. Daarom geeft zo'n daad God vreugde. Daarom is dit leven God welgevallig. Je kunt alleen jezelf geven aan de ander als je put uit de juiste bron. De liefde die hier wordt beschreven, in die radicale broederliefde, in die liefde voor de vreemdeling, in die kostbare zorg voor de gevangenen, in dat radicale huwelijkse toegewijd zijn en dat rukzichtloos afzien van drang naar geld, kan er alleen zijn als je leeft uit een andere bron. Als je tapt uit een ander vaatje dan waar de wereld uit tapt. Je moet als mens altijd ergens op leunen. En dat is of op God of op mensen. Nou, Psalm 146 waarschuwt ons voor dat vertrouwen op mensen. Zou je je hoop op mensen bouwen? Stel je hoop op God, zeggen de psalmen. Je bron moet God en God alleen zijn. Een bron buiten jezelf en buiten even onbetrouwbare mensen als jijzelf. God alleen. En dat is het laatste waar we bij stilstaan. De bron buiten ons. Die bron is Christus. We zien dat in het woordje broeder
en in dat woordje vreemdeling. Ik wil alleen nog even kijken naar dat woordje vreemdeling. Dus opnieuw vers 2. We onderstrepen nog eens een keer dat woordje vreemdeling. Misschien ken je het lied wel. Eens was ik een vreemdeling. Nou, dat is het eigenlijk. Eens was ik een vreemdeling. Zo noemt Efeze 2, vers 12 ons xenoi. Vreemdelingen. Je was een vreemdeling voor God. Xenoi waren jullie voor God. Weet je nog wat het woord was? Hier in Hebreeën 13, vers 2. Philoxenia. Herken je datzelfde woord in? Philoxenia. En je was een xenos voor God. Je stond er helemaal buiten, wil dat zeggen. Je deelt niet in God, in Gods leven. En dan? Ja, dan komt God in zijn liefde, in je verloren leven, langs zij. En dan zegt hij, let op, ik wil een vreemdeling worden in jouw plaats. Nou, dat is het ultieme voorbeeld van gastvrijheid. Dat God zelf een vreemdeling wil worden in onze plaats. En dat die verloren zoon die bij de varkens zit, buiten het vaderhuis, verloren, vreemdeling in een vreemd land, dat de ware oudste broeder Jezus Christus huis en haard, de hemelse heerlijkheid verlaat om verloren zonen en dochters op te zoeken en thuis te halen. Hij wil een vreemdeling worden, verstoten, verschopt door mensen. Om de vreemdeling die ik van huis uit ben, uit te kunnen nodigen in het vaderhuis en ons alles te geven. En nu mag ik, nu mag u, die van nature vreemdeling bent, thuis zijn bij God. Hebreeën 4 heeft het gehad over open toegang hebben tot de troon van de genade. Met vrijmoedigheid toegaan. Ik ben nu geen vreemdeling meer. Ik ben door de genade van de Heer Jezus Christus kind van God. Ik ben een broeder van Christus geworden. Nou, dan mag het geloof van morgen amen opzeggen op dat evangelie. En dat geeft je een bron om uit te leven. Het is de gevende liefde van Jezus die je alles geeft. Heeft nou die liefde van morgen je hart verbroken? En hoe weet je of dat het verbroken is? Nou, als er iets van die liefde zichtbaar wordt in die liefde van hoofdstuk 13. Als dat in bepaalde mate je leven wordt, dan heeft de liefde van Christus je hart verbroken. En zo niet, dan leven wij nog in verzet tegen God. Dan nemen wij diep in ons hart aanstoot aan Jezus. Want dan komt Jezus in zijn liefde langs zij. En dan gaat hij werkelijk langs zij. Want dan zoekt hij mij niet, omdat ik verloren niet ben. Maar dan zoekt hij die ander die wel verloren is. En Jezus zoekt wel de mens die net niet helemaal zo is als jij. Of beter gezegd, helemaal niet. Jezus zoekt wel die hoeren en wel die tollenaars. Hij is wel met ontferming bewogen, rijk in erbarmen, Psalm 146. Als wij zeggen, ik ben geen zondaar, dan hebben we onze Bijbel nog niet goed gelezen. En als wij zeggen, ja, ik ben wel zondaar, maar moet je eens kijken naar hem of naar haar, dan kennen we ons hart niet. Laten we ons dan bekeren van onze vuile hoogmoed. Erkennen dat we langs de liefde van de Heer Jezus heen hebben geleefd. Leren van hem dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En je zult een leven ontvangen dat radicaal leert te putten uit zijn liefde. En vanuit die liefde schenkt hij ons een belofte. Vers 5 en 6. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Jezus Christus werd niet alleen een vreemdeling om ons binnen te kunnen laten in het vaderhuis. Dat ook. Maar hij schenkt je ook het kapitaal, het geld, het vermogen om de kosten van de liefde, de kosten van het vreemdelingschap te dragen. En eenmaal
zond hij Abraham op reis en hij moest alles achterlaten. Zijn land, zijn familiekring enzovoort. Maar hij beloofde wel, ik zal je er brengen. En later, ik ben jouw loon, jouw schild, zeer groot. In zekere zin ging Abraham dus zonder enige zekerheid op reis. Zonder familie die op zijn oude dag voor hem moest zorgen. Zonder landgenoten die hem kenden. Maar hij ging met zijn God die beloofde voor hem te zorgen. Op de reis van de grote voorbeeldgelovige Abraham was God zelf zijn kapitaal. En zo is het ook hier. Jezus Christus schenkt je een gevulde portemonnee om de kosten van deze liefde te dragen. Jezus weet wat deze liefde kost. Hij heeft zelf dat leven tot en met voluit geleefd. Meer dan wij allemaal bij elkaar zouden kunnen doen. Hij weet wat deze liefde je kost. En juist daarom staat er alles tegenover. Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Met andere woorden, ik ben jouw alles. Ik ben jou meer waard dan alles in deze wereld en ik voorzie in alles wat je nodig hebt. Ik zal je geen dag, geen moment loslaten of verlaten. Ik zal je nooit de rug toekeren. Je zult altijd aan mij genoeg hebben. Daarom kan een christen opgeroepen worden tot een kwistige levensstijl. Omdat er een God achter die christen staat die meer dan genoeg heeft. Daarom kun je mild en royaal uitstrooien, Psalm 112, aan alle zijden. Omdat de God van genoeg, van totale overvloed, achter je leven staat. En soms moet je daardoor anderen aan herinnerd worden. Dat laatste wil ik toch nog even belichten. Eigenlijk is de tijd om, maar goed. De Kerk van Nederland heeft dat nodig. Er is een reden dat die broederliefde als eerst wordt genoemd van al die geboden. Want in de gemeenschap van de broederliefde, daar wordt dit leven geoefend en nergens anders. Daar word je herinnerd aan de belofte. De Bijbel, en niet in de laatste plaats de Hebreeënbrief, staat vol met elkaar teksten. Noem maar dan één als voorbeeld. Laten wij op elkaar letten. Hebreeën 10 vers 24. Laten wij op elkaar letten. In de gemeenschap van de broederliefde word je herinnerd aan die rijke belofte van God. Een westers individualistisch christen is geneigd om te vragen, wat is nou de toegevoegde waarde van die gemeenschap? Nou, allereerst, twee zie meer dan één. Ook als het gaat over Gods belofte. Een ander kan zomaar scherper zien welke belofte van God je helderder voor ogen moet staan dan nu het geval is. Je kan dus beter tegen elkaar zeggen, joh, jij in jouw situatie hebt deze belofte van God nodig. Vergeet dit woord niet, maar hij heeft toch gezegd dat. Denk daaraan. Maar vooral, je hebt elkaar nodig om elkaar die belofte van God voor te leven. Nergens anders dan alleen in de gemeenschap van de broederliefde krijg je te zien hoe rijk en onuitputtelijk die beloften van God zijn. Anderen hebben soms een leven dat je denkt, hoe doen ze dat? En dan ga je met ze in gesprek, dat doen we hopelijk. En dan merk je dat er een belofte in hun leven grond heeft gekregen, wortel heeft geschoten. En die belofte die drijft ze. En je denkt, is er zoveel te halen? Maar bij deze God, dat wist ik niet. En zo daagt de gemeenschap je uit om Gods beloften volstrekt serieus te nemen. Dus eigenlijk kun je geen christen zijn in die extreme Bijbelse zin van het woord. Zonder de gemeenschap. Zonder de broeder- en zusterliefde onderling. Door samen te luisteren. Op zondag en door de week. Naar wat hij spreekt. En elkaar daarop te wijzen. En zo kun je trouwens ook heel mooi de ouderen bij de gemeente betrekken. Juist diegenen die niet meer naar de kerk kunnen komen. En misschien is er wel een oudere die meeluistert en denkt, ja, alles goed en wel. Maar ja, op dit punt,
hierin kan ik eigenlijk niet meekomen. Ik ben aan huis en haard gebonden. De gemeente van Christus hier verzameld, zoek ze op. Geef ze de gelegenheid om hun huiskamer, hun woning open te stellen voor u, voor jou. Hou de Bijbelkring eens daar thuis. En open samen met hen het woord van God. En wie weet kunnen ze op een dag ook de vreemdeling, de buurman of de buurvrouw die u meeneemt naar de Bijbelkring, kunnen zij die ook ontvangen. En dan hebben we gemeenschap met elkaar in de naam van Christus, die ons vreemdelingen opzocht. Ik vat het samen in twee korte dingen. Eigenlijk hebben we twee dingen gezien. Allereerst is christenleven een leven waarin je alles wilt geven. Hoofdstuk 12, vers 28. Het verlangen is gevoed om hem te dienen op een hem welgevallige manier. Omdat je ziet op de liefde van Jezus voor mij, vreemdeling. En twee, het is ook een leven waarin je alles geven kunt. Want die Jezus die mij opzocht, die voorziet mij iedere dag met zijn belofte van meer dan genoeg. Amen. Laten we zingen. Psalm 112, vers 3 en vers 5.

Er zijn een aantal punten van voorbeden en dankzegging. We bidden voor Lars Polman. Maandag begint hij aan de tweede serie chemokuren. Komende week moeten we daarvoor elke dag naar Utrecht. Deze week beginnen nieuwe behandelingen bij onder andere Gert Eikelboom en mevrouw Riek Reineveld-Buis. We bidden om Gods zegen over deze behandeling, om Gods kracht en nabijheid. We bidden ook voor Maria van Meulen vanwege de geplande knieoperatie. Die is verschoven naar aankomende maandag. Twee punten van dankzegging in de gemeente. We danken voor het 55-jarige jubileum van het echtpaar Verwij-Graafland. En we danken dat de heupoperatie bij mevrouw Thea van der Smit is geslaagd. En bidden om kracht voor de periode van revalidatie. En we bidden om wijsheid voor overheden om de juiste beslissingen te nemen in deze periode van behoorlijke droogte. En laat ons gebed ook zijn om regen voor het land. Ook ziende op de belofte dat in Jacobus 5... het krachtige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Laten we bidden. Heren, u danken wij voor uw woord. We zijn zo dat gedeelte doorgegaan en hebben iets van de rijkdom van dat woord mogen proeven, ziende op Jezus Christus die dat leven aan ons schenkt uit pure genade, ons het kapitaal schenkt om zo te leven, en die aan de allereerste plaats ook ons opzocht terwijl wij nog vreemdelingen waren. En als er nog vreemdelingen aan uw genade zijn vanmorgen, breng ze bij u, trek ze tot u, opdat we van u het leven ontvangen dat blijft tot in eeuwigheid. Dank zo voor het woord dat u liet klinken. Zegen het en neem het verkeerde ook weg uit deze dienst. We bidden om uw zegen over de gemeente. Voor de dienaar aan de gemeente verbonden. Zegen hem ook in de periode van vakantie samen met zijn gezin. Geef hem rust. En dat hij ook straks weer met nieuwe kracht en moed en wijsheid de herderstaf op zich mag nemen. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef alles wat nodig is. Zegen zo de gemeente en laat haar lichtend licht en zoutend zout zijn. Heer, we zijn dat allereerst ook door met elkaar gemeente te zijn. En we doen dat ook door voor en met elkaar te bidden. We bidden voor ouderen die alleen zijn, die thuis met ons verbonden zijn, die niet meer naar het huis van God kunnen, die niet meer samen kunnen opgaan. Wilt u geven dat ze zich volwaardig onderdeel weten van de gemeente, en dat zij ook door diegenen die wel naar de kerk kunnen gaan ook voortdurend in liefde en trouw worden opgezocht. We bidden voor jongeren. Geef dat ze van harte bereid zijn om dit radicale leven te leven. Gedrongen door de liefde van Christus. Aangeraakt door hem. Dat ze beseffen zondaar te zijn. En het leven niet in eigen hand te kunnen hebben. En ook niet te hoeven. Dat ze alles bij u mogen zoeken. Heel hun status en identiteit. Alles waar ze en waar wij allemaal vanuit onszelf naar zoeken. Dat ze bij u vinden. Heer, we bidden om kracht en sterkte voor Lars Polman, die maandag aan de tweede serie chemokuren begint. We bidden dat de behandelingen gezegend mogen worden. Heer, het is niet niks. En als er dan ook nog twijfelachtig is of dat het iets doet, dan wordt het dubbel zwaar. En het is al zo zwaar. Geeft u blijmoedige overgave aan u, de levende God. Dat bidden we ook voor Gert Eikelboom en mevrouw Riek Reineveld-Buis. Als ook zij nieuwe behandelingen moeten ondergaan deze week, geef uw kracht, zegen en nabijheid. Dat bidden we ook voor Maria van Meulen. Heren, al is misschien een knieoperatie niet zo ingrijpend tot op zekere hoogte als een chemokuur, toch moeten wij mensen dat onderscheid maar niet maken. We kunnen het als heel ingrijpend ervaren. En we bidden dat ook zij zich in uw liefdevolle, doorboorde handen mag leggen. We danken ook, heren, bij blijde berichten
We danken met het echtpaar van Wij Graafland vanwege hun huwelijksjubileum. 55 jaar hebt u ze met en voor elkaar gedragen en verdragen. U bracht ze samen, wilt u ze ook in de toekomst nog gezegende dagen samen geven. Zegen hen in ouder worden en ook in het loslaten van elkaar, wat onvermijdelijk eenmaal komen zal. Zelfs als u terugkomt, dan is het huwelijk niet meer ultiem, maar dan is Jezus Christus ultiem. Geef dat Hij dat ook nu al mag zijn, iedere dag van hun leven. We danken ook met mevrouw Thea van der Smit vanwege de geslaagde heupoperatie. Wat zou het ook mooi zijn als mevrouw Vermeulen en van der Smit ook met elkaar die dingen mogen bespreken. En dat de een de ander mag volgaan in het leven uit de belofte. U hebt toch gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en u beslist niet verlaten. Denk daaraan, Thea, als je de operatiekamer ingaat. Wat zou dat heerlijk zijn als heel de gemeente zo elkaar mag voorleven. Heer, we bidden voor ons land. We bidden letterlijk voor het land om ons heen, voor regen. Het is al zo lang droog. We snakken naar druppels water op het land. Maar Heere, dieper nog dan water snakken wij naar de regen van uw Heilige Geest. Hoeveel gebeden wordt er eigenlijk om dat wat nodig is? En hoe geseculariseerd zijn we niet? Dat we denken dat we het met beregenen wel klaar kunnen spelen. Maar het water gaat een keer op. We zijn afhankelijk. Ook in onze 21ste eeuw van u en we belijden het u. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u over alle vreemdelingen en ontheemden op deze aarde. Ook relatief dichtbij in Ter Apel. U weet waarom mensen daarheen reizen. Vaak omdat ze een bepaalde droom hebben. En wie kan het ze kwalijk nemen? Wij in onze mooie dure huizen. Leer ons maar om onze hand op de mond te houden. Wij hebben genoeg. Vele anderen niet. Geef dat diegenen die in Ter Apel hun droom in elkaar zien storten, geef uw nabijheid en geef dat ook wij de hand reiken. Niet met allerlei jama's, maar ziende op Christus. Heere, we bidden voor diegenen die gisteren in Amsterdam waren en die meeliepen met de World Pride March. We voelen pijn in het hart als we merken dat mensen denken dat dit de ultieme vrijheid is, te zijn wie je bent, in plaats van dat we onze vrijheid in u vinden. We belijden de pijn van de gebrokenheid van de schepping. We belijden ook onze gebrokenheid als kerk, dat we niet altijd op de wijze van Christus omgaan met gebrokenheid. We zijn soms zo hardvochtig in plaats van vol ontferming. Leer ons met de ogen van de Heer Jezus te kijken naar ieder schepsel van u. En dat we niet met de zonde ook de zondaar weggooien. Laat ons voelen dat ook wij vreemdelingen zijn en het even goed van uw genade moeten hebben. Zo bidden wij om de komst van uw rijk wereldwijd, zodat wij altijd u op een u welgevallige wijze en tot onze vreugde zullen dienen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 121, vers 4. Het is een van de pelgrimsliederen. Ons leven is een reis als vreemdeling. En we kijken op die reis omhoog naar de bergen waar onze hulp vandaan komt. 121, 1 en 4.

Wij zongen het elkaar toe, ontvangen dan nu ook van Gods wegen dat Hij u zal zegenen en behoeden. De Heere zal u zegenen en Hij zal u behoeden. De Heere zal zijn aangezicht over u laten lichten en u genadig zijn. De Heere zal zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven. Amen.

Zoals u hoorde is de kermis afgelopen. De organist speelt nog na samen in de naam van Jezus. Dus we zullen dit nummer ook luisteren van de Mannenzang Katwijk.

En dat was In de Hemel is de Heer. Het volgende is een orgelspel door Martje Mans. En dat is het lied Alle Roem is Uitgesloten.

12 uur zover nog christelijke muziek worden afgespeeld. Om 11:15 wordt de kerkelijke agenda met kerkelijke activiteiten in Bodegraven en Reeuwijk medegedeeld met wat er nog te doen is. En om 12 uur is het programma dan afgelopen.

En de volgende twee liederen zijn beide van genadeklanken. En het eerste lied is O, dat bidden. En het tweede lied is Volle verzekering, Jezus is mijn.

Het is inmiddels 11:15, dus er volgt hierbij de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 de komende weken is volgende week op 16 augustus. Dan wordt de Dorpskerk ter Reeuwijk uitgezonden. 23 augustus de Salvatorkerk. En zondag 30 augustus wordt de Ichterskerk in Bodegraven uitgezonden. Verder is in de Bethelkerk de deuren donderdagmorgen geopend voor alle gasten, mensen die die willen. Gasten zijn welkom tussen 10:00 en 11:30 voor een praatje gezelligheid en luisterend door een spelletje, een kopje koffie of wat thee met wat lekkers. Ook is er ruimte om in stilte te mediteren als u daar behoefte aan heeft. De Dorpskerk stelt ook de deuren open iedere zaterdag van 2:00 tot 16:30. Loop gerust binnen voor een rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Ook als je gewoon nieuwsgierig bent naar hoe het er van binnen uitziet, je bent van harte welkom. De Dorpskerk vind je in de Oude Markt, aan de Oude Markt in Bodegraven. Daarnaast zijn de zomerzangavonden die worden georganiseerd in Reeuwijk. De aanstaande woensdag is de zomerzangavond om 19:00 en dat zal zijn in kerkelijk centrum De Ark in Reeuwijk. We luisteren nu verder naar een fantasie over Psalm 33, geschreven door Arjan en Edith. En daarna luisteren we naar het lied Blijf met mijn Heer van het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor.

Het is inmiddels 11:55 en dat betekent dat het programma Kerkplein 15 bijna voorbij is. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek van 9 tot 11. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 uur en 9 uur. Heeft u een vraag of een opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Leander. We wensen u verder nog een goede en een fijne zondag en geniet vooral van het lekkere weer. Nu luisteren we nog naar De Heer is mijn herder van Arjan en Edith.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen en niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

echte festivalband. Want in deze uitzending staat de Haagse rockband direct centraal. En daarmee gaan we vandaag ook een beetje terug naar mijn jeugd. We beginnen met Sell Your Soul.

Ja, Direct dus vandaag. Ze bestaan inmiddels bijna 26 jaar en vierden het 25-jarig jubileum dan ook groots vorig jaar met een aantal concerten in de Kuip. Maar ja, voor het begin moeten we helemaal terug naar oktober 1999. Want zoals de meesten van jullie misschien wel weten, kent de band natuurlijk twee gezichten. Het tijdperk vanaf de start met de zanger Tim Akkerman. En natuurlijk de huidige periode met zanger Marcel Veenendaal. Maar we starten in 1999. Toen de 15-jarige drummer slechts Jamie Westland een bandje wilde beginnen. Ja, en zijn vader hielp hem daarbij om een aantal leden te zoeken. En na een aantal audities werden de 15-jarige Frans van Soest, ofwel Spike zoals de meesten hem kennen, de 17-jarige basgitarist Bas van Wageningen en zanger Tim Akkerman, ook slechts 19 jaar, aan de band toegevoegd. De vier namen al snel een aantal demo's op, waaronder deze Just the Way I Do.

Ja, dat klinkt toch best aardig zo, Just the Way I Do, van een paar jonge tieners. Maar met dit nummer begon het wel allemaal voor de Haagse band. Want tijdens een optreden hoorde radio-dj Rob Stenders de band. Hij draaide het vervolgens op de radio. Waarna ook verschillende platenmaatschappijen interesse kregen in het nog jonge, prille bandje. Ja, niet veel later tekenen ze dan ook een platencontract. En in 2001 al verschijnt hun debuutalbum Discover. Met onder andere het nummer wat je net hoorde. Ja, ze coverden onder meer ook My Generation van The Who. En ze hadden ook een van hun eerste hits met het volgende nummer, Inside My Head. Why?

Ja, de band groeide razendsnel uit tot een van de populairste jonge rockbands van Nederland. Ja, niet te vergeten, zoals net al genoemd, dat ze pas net volwassen waren of nog niet eens volwassen waren. En door de populariteit speelden ze al vrij vroeg op grote festivals. Denk dan aan Pinkpop en Lowlands. In 2003 kwamen ze dan al met hun tweede album Over the Moon. Ja, wij maken even een klein sprongetje naar 2005. Ik was toen 14 jaar oud en kocht een van mijn eerste cd's. En als een kind zo blij was ik. En ik heb deze cd ook flink grijs gedraaid. En nog steeds in mijn bezit natuurlijk. Ik heb het dan over het derde album van Direct, All Systems Go. Ja, het album was een flinke stap in de carrière van de band. Het album klinkt meer volwassen dan zijn voorgangers en bereikte in Nederland de nummer 1 positie in de Nederlandse album top 100. Ja, de punkpop uit de beginjaren is nog wel wat aanwezig, maar er is wel meer ruimte voor melodie, stevige gitaren en wat meer volwassen teksten. Ik heb 2 nummertjes voor jullie klaarstaan in deze Direct Special. We beginnen met 1, 2, 3, 4, 5.

Hier op Gouwe Stad Radio. Ja, we gaan nu naar de eerste single van dit album. En opvallend is dat dit een cover is van de Britse zanger Alistair Griffin. Maar in Nederland wisten ze er een top 5 hit mee te scoren. We gaan luisteren naar Hungry for Love.

Hungry for Love in deze direct special op Gouwe Stad Radio. Ja, het volgende nummer wijkt muzikaal toch wel iets af van de rest van het album. De tekst gaat onder meer over het onder ogen zien van pijn en moeilijkheden in plaats van ervoor weg te lopen. En dat maakt dit nummer voor de fans een van de meest emotionele nummers en een toch wel verborgen parel op dit album uit de Tim Akkerman periode. Noir.

Ja, All Systems Go wordt gezien als een hoogtepunt van de eerste periode van Direct met Tim Akkerman dus nog. Ja, een energiek rockalbum met sterke meezingers en een geluid waarmee de band definitief doorbrak bij het grote publiek. In 2005 deed Direct ook mee aan een MTV-programma genaamd Road Rally, waarbij de band zonder geld of telefoon door de Verenigde Staten reisde om optredens te regelen. Ja, die ervaringen waren enigszins goed voor de band, zorgden voor inspiratie, maar leidden ook tot de eerste spanningen en de eerste haarscheurtjes tussen de bandleden. Ik ga er van dit album nog twee draaien van All Systems Go. En we beginnen bij het eerste liedje, dat is Blind For You, waar onder meer concertpianist Wiebe Sujardi meespeelt. En dat zorgt voor een mooi ingetogen liedje.

Ja, The World's Gone Crazy in deze direct special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, de band brengt met Tim Akkerman nog wel een aantal albums uit. Zo komt onder meer in 2007 nog een album direct uit. En in 2008 het album Tommy, onder meer van The Who, die ze nadoen met verschillende artiesten. Ja, en er wordt ook nog wel een akoestisch live album opgenomen. Maar in 2009, ja, dan werkt het gewoon niet meer tussen de leden. Ze zijn simpelweg te ver uit elkaar gegroeid. En Tim Akkerman, die wilde vooral wat anders. Die wilde meer de kant op van singer-songwriter. Ja, en daar voelde de rest van de band niet voor. Ja, en daardoor ging Tim Akkerman uit de band. En toen zat direct ineens zonder frontman. En daar kwam ineens Marcel Veenendaal. Geboren in 1982 en groeide eigenlijk zijn hele jeugd op in Ede. Deed Veen vaak mee met jam-sessies in Nijmegen. En werd in 2004 bekend op tv ook meer, omdat hij tweede werd in een afro-sterrenjacht op televisie. Speelde onder meer ook in musicals. Denk dan aan Jesus Christ Superstar, The Wiz en Hair. En doordat hij dus meedeed in 2008 met het album Tommy, kwam hij in contact met Direct. En uiteindelijk bedacht Direct een televisieprogramma te gaan maken, Wie is Direct? En uiteindelijk werd Marcel Veenendaal gekozen als nieuwe zanger. Ja, met hem sloeg de band een wat volwassener en alternatieve muziekrichting in. Wat uiteindelijk leidde tot grote successen. In 2010 al komt de band al met een nieuwe album, Times Are Changing. Dat is ook tevens de eerste single met de nieuwe zanger Marcel Veenendaal. En hoe toepasselijk zou je zeggen, Times Are Changing. Maar ja, de band heeft nooit toegegeven dat het over die verandering gaat. Maar het lijkt er toch wel sterk op. Het was niet alleen de introductie van Marcel Veenendaal, maar ook de nieuwe muzikale richting waar ze heen gingen. En het is gewoon ook een heel goed en lekker nummer. Times Are Changing.

Ja, het volgende nummer wat je gaat horen is This Is Who We Are. Dit nummer gaat niet alleen over onrust en saamhorigheid, maar de band maakt ook een statement. Dit zijn wij nu, de nieuwe Direct.

Ja, je hoorde twee nummers van het album This Is Who We Are uit 2010. En het waren tevens ook twee grote hits. Ja, direct in deze special op Gouwestad Radio. Ben je nou wat later ingeschakeld en wil je het programma graag vanaf het begin luisteren? Wat ik zeker zou doen natuurlijk. Dan kan je vanavond om 10 uur de herhaling luisteren. En anders kun je morgen de podcast opzoeken op de Gouwestad website. We maken weer even een sprongetje in de tijd, want na de albums in 2011 en 2014, met onder meer de grote hits Young Ones en Where We Belong, brengt de band in 2007 het album Rolling With The Punches uit. We gaan luisteren naar het heerlijke Ricochet.

Ja, dan zijn we inmiddels in 2020, want dan verschijnt het album Wild Hearts, die weer heel goed wordt ontvangen door het publiek. Hoewel het volgende nummer Soldier On uitkwam voor de coronapandemie, groeide het nummer tijdens de lockdown juist uit tot een echte volkssong. Ja, veel mensen herkenden zich in de boodschap van hoop en volhouden in een onzekere tijd. Mentale kracht, hoop en doorgaan ook als het leven zwaar is, dat zit allemaal in Soldier On.

Ja, Soldier On. Ja, en heb je nou na al die muziek van Direct die vandaag is voorbijgekomen van... ik wil ze een keer live zien. Doe dat alsjeblieft, want het is echt een fantastische liveband. Ik heb ze zelf onder meer als VIP in Tivoli onder meer gezien. Wat een fantastisch optreden was dat. De energie spat er vanaf. En volgens mij staan ze eind november ook in Ahoy. Daar zou ik zeker even gaan checken of daar misschien nog kaarten voor te koop zijn. En let dan tijdens de concerten vooral eventjes op Spike. Want ja, daar spat de energie gewoon vanaf. En hij is altijd in voor een dolletje met het publiek. Ja, en hij kan ook nog een heerlijk potje gitaar spelen. En is altijd super enthousiast. Ja, en zoals jullie misschien ook wel weten, heeft Spike ook al jarenlang een relatie met Bella Hay. Bella Hay is natuurlijk de dochter van legendarische zanger Barry Hay van The Golden Earring. Dan gaan we naar 2024. Dan brengt de band het album Sphinx uit. En het album draait vooral om ervaringen uit het eigen leven. Menselijkheid, veranderingen en onder meer verbinding. We gaan luisteren naar 90's Kid over het opgroeien in de jaren 90. En aangezien ik zelf uit 1991 kom, vind ik dit zelf ook een heel erg leuk nummer. 90's Kid.

Ja, en zo zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van deze mooie Direct Special hier op Gouwestad Radio. Hopelijk hebben jullie als luisteraar genoten van al deze mooie muziek van Direct. Ik wil Arjan Doeman nogmaals bedanken voor het verzorgen van de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. En we gaan eruit met Through the Looking Glass van hetzelfde album. Ik wens jullie allen nog een hele zonnige zondag. En hopelijk tot de volgende. Dag!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

Op 7 juli aanstaande wordt hij 85 jaar. En dan hebben we het over Ringo Starr. En we draaien vandaag uit 1972. Dus een jaar geleden kwam It Don't Come Easy. En dat was zijn doorbraak solo. En het werd nummer 9. We moesten dus een jaar wachten op de opvolger. En de titel hoef ik bijna niet te zeggen. Want dat zongen ze eigenlijk wel 100 keer. Back of Boogaloo. Na 1974 houdt het succes een beetje op voor deze oud-drummer van de Beatles. En dan ben ik altijd zo nieuwsgierig van, ja, wie zong er daar nou eigenlijk in het achterkoortje? Nou, ik ben het voor u gaan zitten uitzoeken. Ja, uiteraard Ringo Starr, maar een beetje de andere Beatle, George Harrison, deed ook mee. Achter de piano zat Gary White. Klaus Voorman, die naam die kennen we wel vanuit de Beatles gebeuren. En degene die daar dus zongen waren, Madeleine Bell, Leslie Duncan en Gene Gilbert. Goedemiddag allemaal. Ja, de Golden Oldies Revival. We zijn er weer. En ik hoop dat u er ook bent. Dus dan maken we er dus een mooi uur van. Hier op de zondagmiddag tussen 1 en 2. Golden Oldies Revival. Ja, even kijken. Ik heb vandaag de hitlijsten bij me. Van 1962, 1972, 1982. Maar als ik zo kijk naar mijn playlist. Dan heb ik eigenlijk niet één nummer uit 1962. Heel veel uit 1972. Want ja, dan ga ik naar die lijst zitten kijken en dan denk ik van, die groep ken ik eigenlijk helemaal niet. Hoe ging dat nummer ook alweer? En dan pak ik erbij en dan luister ik en denk van, best leuk, neem ik gewoon mee, kunt u even meegenieten. En dat u kan genieten, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze technicus Arjan Doelman achter de knoppen en de schuiven. Even kijken, waar gaan we dan naartoe? Dan zie ik van nummer 31 eventjes spieken op mijn top 40 van 22 april 1972. Dan denk ik van, ik ken eigenlijk die hele naam niet. En Cimarron, zijn Amerikaanse band. Alleen begin jaren 70 een beetje hier rondgetoerd in die top 40. En daar heb ik ook weer even gekeken van, ja, wie zitten er eigenlijk in? Cheryl Parks, Richard Menegra en Rick Yancey. Het is, zoals je dus eigenlijk noemt, een one-hit wonder.

Rinks, ja. U dacht misschien ook van, ja, welk nummer gaan we krijgen? En dan krijg je dus, en dan denkt u van, oh ja, is dat die. Rinks werd geschreven door de songwriters Eddie Reeves en Alex Harvey. Oh, hey, die kennen we toch ergens van? Jawel, van de sensationele, zo te er bijna overvallen. Alex Harvey Band, To Make My Love Beautiful. Dat was een hit van Alex. En die had hij zelf geschreven. En, maar dit waren natuurlijk de Cimarron. Ja, natuurlijk, hier bij de Golden Oldies zijn het alleen maar hits. Alan Clark, Tony Hicks en Graham Nash. Ja, dat waren nog eens een keer een paar hits. Zeker als je die bij elkaar voegt. En oh ja, het is nu 1972. Hè? En dan is Graham Nash natuurlijk al vertrokken. Want die zit dan bij Crosby, Stills en Nash. En Tony Sylvester, die kwam van de Swinging Blue Jeans. Oh, die hebben ook de hele tijd niet meer gedraaid hier. Maar ja, dat zijn dus wel jaren 60. Maar 4 jaar geleden had die wisseling al plaatsgevonden in 1968. De hits, ja, die gingen door. Maar deze is mij compleet niet bijgebleven in april 1972.

0: Voorburgse Earth and Fire. En die staan in de, ja, de top 40 van april 1972. Staan ze dus al in de top 10. Die zijn omhoog geschoten met Memories. Ja, waar Inkpot van de Haagse buren Shocking Blue op de terugweg is. Ja, Steven Memories toch wel de Inkpot ruim voorbij. En de opvolger, ja, Memories is de opvolger van Storm and Thunder. Zo moet ik het zeggen. Daarvoor waren het natuurlijk de heren Alan Clark, Tony Hicks, Terry Sylvester. Graham Nash was er natuurlijk al uit, zoals ze vertelde. Maar dat waren de Hollies, hè? Dat hoefde ik als luisteraar van Golden Oldies niet te vertellen. De Hollies zijn een hele lange reeks van hits met de baby. Die zouden top 10 halen, maar het staat mij helemaal niet meer bij. U nog wel. In de kelder van mijn zolder is daar dus eigenlijk geen sprankje van te vinden.
1: Traveling in to the years gone by.
2: R&I.
1: Hit back.
0: Dan weet u gelijk waar we dus natuurlijk zo meteen naartoe gaan met de zeecenter. Nee, ja, maar dan zijn we al die kant op. Dus laten we even naar Ierland gaan. Want deze zangeres die komt daar vandaan. Straks komen we haar nog een keer tegen. Maar dan met het hele verhaal er maar even bij. Thuis scoorde ze goed. Hier in de polder maar twee keer alleen de tipparade. Nou, vandaag draaien we ze bijna alleen maar 1972. En dan even maar een uitstapje naar deze ene uit april 1971. Die niet verder kwam dan de tipparade. En dan

0: Jack in the Box, Claudia Rogers. Dat is de eerste zangeres. En als ze zegt van, oh, maar dat was een Eurovisie Songfestival liedje. Ja, dan zou het kunnen, want zo klonk het zo helemaal. Maar zometeen in de mini-special nog meer even over haar. Maar eerst eventjes, natuurlijk, u hoort het op de achtergrond. We gaan naar de zeezenders, naar RNI, Radio North Sea International. We gaan naar het schip, de Mabo 2. Vandaag 27 april. Ja, en dan ga ik zitten kijken, hè, van wat heb ik van 27 april van enig jaar aan programma's van de zeezenders in mijn archief zitten. Nou, bij de zoektocht kom ik er maar op. Drie en van de heel veel die in mijn archief zitten. En alle drie uit 1971. En ook nog eens een keer alle drie van RNI. Oké, dan maar de kwalitatief de beste uitzoeken. Want anders krijg ik ruzie met mijn technicus Arjan Doelman. Ja, en toch nog wel een klein beetje, ja, toch wel een klein beetje straaljagergeluiden hoor in deze opname. En ook natuurlijk al van, misschien stroomde het wel, de golfslag van tegen het schip. Dat hoorde je dus, het heen, de deining van de zee. Juist, ik zocht naar dat stukje. Allah. Maar we gaan naar Crispin St. John, die op 27 april 1971 daar op de Mabo 2 zat. En die middag van 4 tot 5 zijn programma maakte. Crispin St. John, ja, dat is zeg maar een artiestennaam. Hij heette gewoon Howard Roos, werd maar 49 jaar en overleed in 2002. Heeft onder andere ook gewerkt bij Radio Caroline, Radio Atlantis en The Voice of Peace in de jaren 80. Ga naar RNI.
1: Uitzending om 6 uur.
2: This is the Crispin St. John Show.

0: sigmas away from five. Now, news time at 5 o'clock with reporting. And I've got a letter here now from Christine Catchpole, who's living at Heath House, Wanston, Halesworth in Suffolk in England. And good afternoon to you, Christine. Many thanks indeed for your letter, love. And she wants to let record, especially for Bridget Hammond, Rita Southgate and Avril.
1: Dankjewel, Crispin St. John. Ja, de band, de opnameband van toen uit 1971. Dat hield ze ineens zo plotseling op. Vandaar ook deze plotseling einde. Crispin St. John, op 27 april 1971 zat hij dus op de zondagmiddag tussen 3 en 6 bij R&I. En dit was het uur tussen 4 en 5.

wow, wow, ja, ja. We gaan naar de heren Beatles in de opvolging van de zeezenders. De heren Beatles waren dus bezig met het opnemen van het album Help. En u weet het, wij lopen zo af en toe even bij de heren de studio in. En dan gaan we dus leggen we ons oor te luisteren van waar zijn ze dus mee bezig. Nou, vandaag zijn ze bezig met het nummer I've Just Seen a Face. En die staat op de B-kant 1, 2, 3, 4, het vijfde nummer. Als u dus de LP thuis heeft liggen. Er is wat misverstand over de exacte opnamedatum. Dat zou dus kunnen zijn 18 februari, maar het zou net zo goed kunnen zijn 17 juni. Daar wordt verschillend over geschreven. En ook over het aantal takes wordt verschillend geschreven. De ene schrijft, er zijn er maar vier. Maar wij hebben dus hier, moet ik eigenlijk zeggen, want Arjan Doelman, die schuift zo meteen de schuif open voor take nummer 6.

Beatles in de studio met take nummer 6 van I've Just Seen a Face, het album Help. Nou, dan ben ik over 2 weken weer terug bij u en dan ga je kijken van, ja, dan Help of Dizzy Miss Lizzy. Dat waren dus dan in begin mei degene die ze opnamen. Nou, kijken wat ik daarvan aan studio takes in mijn bezit heb. We gaan naar de mini special. Zegt de volgende namen u iets? Caroline Vincinetti Lotempio. Of Antonio Bart Lotempio. Nee, het zei mij ook niks hoor. Maar Caroline Vincinetti, voor artiestennaam April Stevens. Ja, dat zei me dus al wat. En die Antonio, dat is Nino Tempo. Nino Tempo en April Stevens, dat was dus een... ja, het waren dus eigenlijk broer en zus, maar dan pak je dus uit deze namen niet direct op. Die hebben dus een wereldhit gehad in 1963. En Nino Tempo overleed recent volgens mij, ja, de afgelopen week. En dan Mike Berry. Ah, die speelde Mr. Spooner in die serie over het Engelse warenhuis met Mr. Peacock. Are you free, Mr. Humphrey? Mike Berry was zanger, maar ook acteur, dus hij speelde daar Mr. Spooner. En Mike Berry overleed op 11 april, dus ook in die mini-special even aandacht voor Mike Berry als tweede en als laatste. Claudia Rogers, daar hadden we net het nummer Jack in the Box. Zij overleed op 18 april jongsleden. En nu dat andere nummer, want ze heeft hier in de Nederlandse hitlijsten maar twee keer een notering gehad. En allebei kwamen niet verder dan de tipparade. Dus Claudia Rogers. En dan denk ik van ja, maar ook dat nummer van haar is zo verschrikkelijk bekend. De mini-special.

Tony Pogue. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: De mini-special. Helemaal gewijd aan overleden artiesten. En dan nog wel de overleden artiesten van de laatste 2 weken. Want u weet het, vorige week zat mijn collega Jacques Seikers hier. En volgende week zit hij dus ook weer hier. Wij wisselen dus telkens even van stoeltje. En ja, de mini-kludder Rodgers, come back and shake me. Het komt niet van het onder de tip beraden. Maar ja, ik herinner me dat nummer alsof het een top 10 hit geweest is hoor. Oké, maar alleen alarm schrijft. Daarvoor was het Mike Berry, ook overleden tribute to Buddy Holly. Hij had er volgens mij begin jaren 60 al een gemaakt en heeft dit is de remix. Nino Tempo en April Stevens uit 1963. Deep Purple was toentertijd een wereldhit. Die wereldhit kunnen ze nu met z'n tweeën boven gaan zingen, want Nino Tempo overleed recent. En daar vandaan, van die mini-special, ja, gaan we naar de alarmschijf. En dan denk ik van, ha! Die jongens, die ben ik volgens mij nog nooit tegengekomen in een alarmschijf.
1: Let op! 1-9-2, goed idee. Uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Ja, dat maak je niet vaak mee, hè? De alarmschijf van 27 april 1972 was voor de Rolling Stones. Tumbling Dice. Ja. Even kijken. Hè. Ja, even tellen. Ze zijn. Dat ze de alarmschijf zijn, dat zal nog 5 keer verder in hun carrière nog wel een keer voorkomen. De Rolling Stones. Arena, remember. Ja, nou, Rima, maar dat doen we zeker, want de Golden Oldies hier vaak. In de hitlijst van april 1963 zie ik het nummer staan The Lion Sleeps Tonight. En misschien weet u het allemaal wel, voor het niet weet, dat was van de Tokens. Maar ja, er is nog een andere groep geweest en die heeft daar een nummer 1 hit van gekregen in 1982.

Ja, en zo hadden we dus een nummer 1 hit van 27 april 1982. The Lions Sleep Tonight van Tidefit, een Engelse groep. En we sluiten het The Golden Oldies Revival af met Think Tank Together. Maar dat is dan weer een nummer van Vaderlandse Bodem. Samenstelling en presentatie van deze Golden Oldies Revival. Tom Bos, techniek. Arjan Doelman, u bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Lieve luisteraars, een nieuw jaar, een nieuw geluid. We kunnen zeggen dat dit programma een pilot is. En wat voor programma is het dan? Het is een programma wat u wel kent. Het is het programma Gouwestad Proms. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. En u heeft het al een aantal malen mogen beluisteren. Het zij op herdenkingsdagen, zoals bijvoorbeeld 4 en 5 mei. Maar ook bijvoorbeeld met de Pasen, Goede Vrijdag, Kerst, Kerstavond, Oud en Nieuw. En aangezien de sport op zondag voltooid verleden tijd is, heel af en toe zal er nog een sportprogramma gemaakt worden op die zondag. Ja, blijft er niets anders over dan gewoon af en toe een programma te maken om die non-stop uren weg te werken. Want ik vind, als je een radiozender bent, dan hoor je gewoon live programma's of opgenomen programma's of in ieder geval ingeblikte programma's te presenteren aan het luisterend publiekje. Want ik besef dat wij niet duizenden luisteraars aan de radio gekluisterd hebben, maar wel hele fanatieke luisteraars die echt een goed programma met mooie muziek zeer kunnen waarderen. Gouwestad Proms, een programma met live opnames, maar ook met heel veel oud vinyl, letterlijk, en af en toe een poëtische interruptie, omdat dat ook vertroostend kan werken. En dat gaan we zeker doen, ook in deze uitzending, in deze eerste pilot. En misschien volgen er wel meer uitzendingen van Gouwestad Proms op de zondagmiddag. De poëzieopnames die ik je laat horen zijn voor het overgrote deel opnamen gemaakt op de nacht van

Dus wij danken Ton Bos en Sjaak Zekeris. Zij zijn de hosts van dit programma voor de oude plaatjes uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En wij beginnen met een opname uit 1938. Heel wonderlijk. Een LP die heel soms nog wel eens vindt op het een labeltje wat volgens mij al niet eens meer bestaat. Del Arte. En die beschikte over acetaatopnamen van het residentieorkest onder leiding van Arturo Toscanini. Jawel, het Haagse orkest heeft deze grootmeester voor zich gehad. En dat verhaal is heel kort verteld. Toscanini werd, zoals u weet, was een groot antifascist. Kwam onder meer daardoor terecht in Israël, waar het Israëlisch Philharmonisch Orkest werd geformeerd. En hij was niet echt tevreden over de houtblazers. En toen hebben ze uit Den Haag over laten komen een man die volgens velen uit die tijd de grootste hoboïst in de wereld was. En dan hebben we het over Jaap Stotijn. En Stotijn die kwam naar Israël om mee te spelen met het orkest en met de maestro. Want hij werd gezien op dat moment als een van de grootste maestro's van de wereld. En Toscanini was zeer onder de indruk van het spel van Stotijn. En Stotijn zei van ja, ach, het valt allemaal wel mee. Ik ben niet eens de beste van mijn orkest. En dat interesseerde Toscanini. En toen zei hij, welk orkest speel je dan? Het residentieorkest. Nou, volgens mij moet Stotijn hebben uitgelegd wat voor orkest dat dan wel niet was. Amsterdam kende hij natuurlijk van Haver tot Goort, het Concertgebouworkest. Al was het alleen maar vanwege zijn vijand Willem Mengelberg. Maar van Den Haag had hij nog nooit gehoord. En dat had wel tot effect dat hij besloot om in Europa Den Haag in 1937 het residentieorkest en in 1938 om dat aan te doen. Die opnames, hij heeft een radioconcert gegeven. Dat werd opgenomen door de VARA, zoals gezegd op acetaat. En die zijn denk ik gemaakt zonder publiek in het gebouw van kunsten en wetenschappen in Den Haag. Het was een typisch Toscanini-programma en een deel van dat concert is bewaard gebleven. En Del Arte, dus dat platenlabeltje, kreeg die acetaatplaten in bruikleen. Daar moest heel zorgvuldig mee omgegaan worden. En volgens mij ligt het nu in het Haagse Gemeentemuseum, of het Kunstmuseum moet je nu zeggen. En door die plaatopname die ik gevonden heb, oud vinyl dus, want u gaat vandaag heel veel oud vinyl horen, kunt u luisteren naar het residentieorkest onder leiding van Arturo Toscanini. Zoals gezegd, opnames uit 1938 met heel veel ruis. Maar je hoort wel wat een geweldig dirigent het was. We gaan luisteren naar het symfonisch gedicht van Paul Lucas, L'Apprentis Sorcier. U luistert naar het residentieorkest onder leiding van Arturo Toscanini.

0: Okay. Okay, you've nothing heard yet. Ik mag 3 gedichten voordragen, dames en heren. En om mijn aanwezigheid hier enigszins te legitimeren, is het eerste gedicht van eigen hand. Het is het beste gedicht dat ik ooit geschreven heb. Het is ook het enige gedicht dat ik ooit geschreven heb. Het is getiteld de Claudius Prinsenlaan. Dat is een straat in Breda die naar mijn vader genoemd is. Ik heb dat ooit geschreven op verzoek van iemand waar ik verplichtingen aan had. Het is nog gepubliceerd in de Brabantpers. En wat de kwaliteit betreft kunt u het honoreren met een studententien, wat zoals u weet gelijk staat aan een 6-. Okay, de Claudius Prinsenlaan. Ik was niet bij zijn stervensuur. Mijn broer bracht mij het doodsbericht. En wat ik weet van zijn gezicht komt door een foto aan de muur. Thuis lag mijn vader opgebaard. Hoe klonk toch ook alweer zijn stem, dacht ik, terwijl mijn moeder hem meteen al heilig had verklaard. Hij stierf 56 pas als burgervader van Breda. Hij liet een vrouw en kinderen na en een stad die nog in aanbouw was. Best trots op wat hij heeft gedaan voor u, voor mij, voor allemaal. Vandaar dat bordje aan een paal waarop staat Claudius Prinsenlaan. Het tweede. Ja, jong talentje. Het tweede gedicht is van een echte dichter en is getiteld Hoe een vader zich gedragen moet op de bruiloft van zijn dochter. Prijs je gelukkig als je dochter thuis komt slapen de nacht voor zij trouwen gaat in de kamer van haar jeugd. Bereid een goede, lichte maaltijd. Pasta met kaas en paddenstoelen, gedroogde tomaatsla, glaasje wijn erbij, goed voor de slaap. Zet het schaakbord op tafel en verlies na jaren een korte partij. Verjaag de muggen uit haar kamer. Voorkom dat er muggen zijn. En word ze vroeg wakker. Je hoort de wc, je hoort hoe ze zachtjes praat tegen de kat van haar jeugd. Sta dan op. Zet koffie, persinesappels voor haar uit. Vergeef haar haar vroege sigaret. Zorg voor een spiegel in de keuken. Zie haar nog 1 keer in bad en was haar rug als zij erom vraagt. Open de deur voor de kapster. Schrik niet van de koffer. Maak grapjes. Foto's moet je maken van het kapsel dat groeit. Zie hoe het zich met roosjes vermengt. Stofzuig de kamer. Veeg de stoep, de bladeren, de knoppen van de struik die groeit tegen het huis. Verjaag de spin die op weg is naar de keuken. Maak foto's, telkens foto's hoe ze groeit in schoonheid. Wacht tot zij in haar bruidsjapon staat. Open de deur voor de fotograaf. Open de deur voor de bruidegom. Zie hoe ze de trap afdaalt. Kijk hoe hij naar haar kijkt. Ontvang de familie, draag je corsage heldhaftig en loop met haar over het middenpad. Vergeet nooit haar arm door jouw arm. Word deze dag niet dronken. Wiel Kusters, dichter uit Maastricht. Het laatste gedicht, dames en heren. Het laatste gedicht is, ja, dat past bij mijn leeftijd. Het is geschreven door Jan van Nijden, een favoriete dichter van me ook wel. Maar ja, bijna alle dichters van me zijn favoriete dichters. Het is getiteld Oud Salon. Zes zware stoelen staan hier langs de muren. En de piano is van ebbenhout. Aan grijze wand landschappen met figuren in zwarte lijsten met een streepje goud. In zulke kamers is men altijd oud. De zomerdagen en de winteruren zijn even lang. Alles is sterk gebouwd en kan, of schoonbouwvallig, eeuwen duren. Ook staan hier voor de gordijnen een oude cactus en een clivia die 1 week bloeien en dan verder kwijnen. Hier heerst de vrede, de eeuwigheid bijna. In zulke kamers drinkt men oude wijnen en denkt men rustig over het leven na. Dank u wel.
1: En van het publiek in het muziekcentrum Vredenburg, Tivoli, daar had Joost Prinsen nog een hele tijd volgens mij door mogen gaan met nog een aantal prachtige gedichten voorlezen. Want wat is dit een voordrachtskunstenaar? Par excellence, zouden ze zeggen. Ik had het beloofd, oud vinyl. Nou, dat was wel goed te horen aan die acetaatopnames van Arturo Toscanini met het Residentieorkest uit 1938. Met L'Apprenti Sorcier, de tovenaarsleerling van Paul Luca, de Franse componist. Oud vinyl, dat blijven we draaien. Een plaatopname uit 1977 van het Telefunken-label. De vraag is of dat nog bestaat. Het zou best kunnen. Heel veel authentieke specialisten als Harnon Coeur en Gustav Leonhard hebben op dat label opnames gemaakt. En platen uit doen laten komen. En in 1977 werd de eerste plaat van op dat moment wel een groot klarinetist, een opkomend klarinetist, uitgebracht. Namelijk de Amerikaan Richard Stoltzman samen met pianiste Irma Vallecillo. Een heel fraai programma. Sonates van Saint-Saëns, Arthur Honegger, korte bewerkingen van werk van Debussy en de sonate die ik u wil laten horen, de sonate voor klarinet en piano van de Franse componist Francis Poulenc. Die leefde van 1899 tot 1963. Richard Stoltzman is niet alleen een groot klarinetist als het gaat om de klassieke muziek, maar er is niet zoveel repertoire. Dus liet hij al snel voor zich componeren en kwam hij automatisch ook nog eens een keer in de jazzwereld terecht. Hij heeft werkelijk waar, kijk op zijn pagina, hij is dit jaar 80 jaar geworden, of het afgelopen jaar, werkelijk met jut en jul gespeeld. Alle groten van de jazzwereld willen graag met deze, wat ze dan zo mooi noemen, de moderne Benny Goodman spelen. Richard Stoltzman, 80 jaar en nog still going strong. Wij gaan hem beluisteren aan het begin van zijn grote carrière. Zoals gezegd met de uitvoering van de sonate voor klarinet en piano van Francis Poulenc. Hij wordt begeleid door Irma Vallecillo. Er zijn 3 delen. Allegro, Tristamente, Romanza en Allegro con Fuoco.

Wat een heerlijkheid om zo op te mogen komen. Ja, mijn nieuwste bundel is een jaar geleden verschenen. En ik was op dat moment als ik net verhuisd. En ik had in mijn huis had ik een kampeertentje opgezet. Vijfpersoonstentje. Omdat ik niet wist hoe je dat doet. We wonen in een huis, wonen in jezelf, wonen in een lichaam. Alles was me eigenlijk te groot. Ik kocht op dat moment ook een verhuisboek met 8000 verhuistermen. Een heerlijk boek. Woorden als metselmortel, vogelsgroot, zwaaispitsen. Ik werd er helemaal verliefd op. Dus ik kan, als u denkt aan het einde, ik ga nooit verhuizen. Dat raad ik u inderdaad ook af. Maar het eerste gedicht heb ik in dat tentje geschreven. Verrukkelijk scheef. Wanneer je 's ochtends uit bed stapt en meteen weet dat vandaag je niet past, alsof er iets over je heen is gezet, je langpootmug onder een glas bent en uit al je wonden kleinzerigheid lekt, je dat stiekem heerlijk vindt, de morgenstond ellende, het weerbericht met zoveel % kans op regen, om met de kat op schoot na te denken over alle vuilkuilen waar je vandaag in kunt lopen. Het is triest, zo sad, zeg je tegen het streeldier, dat wij vandaag weer gevangen zitten. Dat wij weer het slachtoffer zijn van onvoorziene zaken. Je zucht zo diep dat het ervan schrikt. Dat het huis plots verzakt. Alles staat zo verrukkelijk scheef. In je hoofd een donker wolkenveld. Maar niemand weet hoe het is om altijd je bewegingsruimte te bewaken. Een brekenpoot genoemd te worden. Toch doe je niets om de wonden te stelpen. Het is een stroperig bestaan, zeg je tegen de kat. En je hoopt voor hem en jezelf dat je per keer gejat wordt. Dat is toch wel het ergste. Gestolen worden op klaarlichte dag. Behalve als het een verzamelaar is. Dat heb je altijd al gewild. Dat iemand je spaart.

Het volgende gedicht is iets vrolijker, of tenminste, de aanleiding is iets vrolijker. Want het gaat namelijk over de eerste keer dat ik een piemel kocht voor €17,50. En het gedicht heet Geslachtelijke Bepaling. Trok in plaats van een grijs vest een jongen aan. Zo vaak in de slobberfase gezeten dat er weinig postuur overbleef. Ik kon voor alles doorgaan. Het was te groot bij mijn schouders, ach het kom maar wat. Met veel dingen heb ik vrede gehad, maar niet met geslachtelijke bepaling. Met blauw of roze speelgoed. Wilde ruw zijn en tegelijk lief. Kocht op een dag mijn eerste piemel voor €17,50. Ik waste hem voor het slapen gaan zachtmoedig. Rolde hem door Mazena om hem levensecht en houdbaar, zoals de bijsluiter beweerde. En maakte een keuze, rechts of links dragen. Streelde hem te pas en te onpas. Verlangde steeds vaker naar een vrouwenhand. O, alsjeblieft, een vrouwenhand. Piste tegen iedere boom die ik tegenkwam. Riep soms God aan, laat dit nooit voorbij gaan. Maar mensen hielden niet van grijze vesten. Ze zeiden, onder al die lagen zit een meisje verscholen. Dat zo vaak verkouden is, ze staat al jaren op de tocht. En ze knepen mijn bovenarmen, schudden moedeloos het hoofd, schopten tegen mijn kuit in de hoop dat ze roze, balden hun vuisten. Je moet weten, niets was mij vreemd. Dit ongenadig betasten, deze donderpreek. Dit gejammer over de essentie en nooit de randzaken. Ik schreeuw de long uit mijn lijf, gum de oorlog nog vrede uit al mijn tekenschriften. Kreeg bloemen, gadverdamme te veel bloemen. En maakte mijn borst schaamteloos plat. Strik iedere ochtend de kreukens uit mijn vertrouwen. Tuurde tussen mijn benen in de hoop dat het piemel aan zou groeien. Alles wat te bepalen valt, heeft ongeschreven regels.

Figuur zaag me netjes langs de randen. Schaf bij wat ik te veel ben geworden. Vervang het zaagblad als je te snel gaat en kapot. Als je een bocht in mijn aanwezigheid misloopt. Maak een schabloon van me dat niet op het vorige lijkt. Want buiten is het stil. De bomen staan stokstijf in foxtrothouding. Als ik af ben, wil ik met je dansen tot de sterren naar beneden donderen. Wie de zaag ontsnapt, loopt zichzelf uiteindelijk in de prak. Echt waar, geloof me. Verspil zoveel mogelijk metaalbladen. Laat je nooit zeggen dat een ontwerp een ontwerp blijft. Alles is mogelijk. Af en toe zou ik het andersom willen. Jij het hout, ik het gereedschap. Maar ik heb nooit een vaste hand gehad. Ik heb nog nooit iemand bijgeveld. Scheefgroei zit in al mijn voorvaderen. Er is zoveel ruis op de lijn en niemand die me kan vertellen hoe ik het beste me kan ontplooien. Al moet ik ook het goede benoemen. Ik heb twee armen waarmee ik kan wiegen. Dus kom hier, leg het gereedschap ver weg uit mijn kinderogen en vertel me dat het einde naderen, dat het ontwerp bijna af is en dat ik kan zeggen dat ik iemand en mooi ben geworden.

0: Het is alweer het laatste gedicht. Dat krijg je als je zo lange gedichten schrijft. Al maakt het volgens mij ook niet uit als ik uitloop. Want Hans Klok liep ook uit. En dan vind ik dat het ook mag. Dus... Het is overigens een gedicht. Het staat niet in de bundel. Dus verkoop technisch. Heb ik daar dan ook weinig aan. Maar het is een gedicht wat me... wat ik een tijdje geleden heb geschreven voor de Volkskrant. Een gedicht over de situatie in Oekraïne. Ik hoef er verder niet veel over uit te leggen. Het staat in het gedicht en het heet Een krijgszuchtige tijd. Steeds gedacht. Eén soldaat maakt nog geen oorlog. Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling. Naar de winter in de zwaarlusun overgaan. Of de boter op het aanrecht bestuderen. En hoe snel zacht. Dat iets nog zacht kan worden. En we allemaal zo smeerbaar. Maar de kou spat van beeldschermen. Uit radiostemmen. Ze zeggen dat de veldslag is begonnen. Dat anderhalve Russen en een paardenkop dit wilden. Terwijl wij toch weten dat vrede meer aanzien geeft dan geweld. Dat alleen menslievendheid je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook... Een vechtersjas of een ijzervreter is geen identiteit. Het is een mal waar je jezelf ingiet. Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot. Het volgende moeten we onthouden. Dat we allemaal als vluchteling geboren worden. Op zoek naar de juiste plek, naar veiligheid en wat voorspoed. Een liefkozende blik. Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare ruimte. En bedenk dit, in ieder welkom zit een schuilkelder. Dank u wel.
1: En terecht, wat is dit toch hartstikke mooi om naar te luisteren ook. Marieke Lucas Reineveld, ik had een aantal gedichten had ik al een keer eerder laten horen. Maar, en dat was volgens mij op de oudejaarsuitzending van Goudstad Proms, kreeg daar zoveel reacties op dat ik besloten heb om het hele optreden van Marieke Lucas Reineveld, de 39ste Nacht van de Poëzie, dat was 2022, dat nog een keer te laten horen. Prachtig. Daarvoor hoorde u de sonate voor klarinet en piano. Muziek die mijn zinziens veel te weinig klinkt. Van Francis Poulenc, oud vinyl. Uitgevoerd door Richard Stoltzman op klarinet en Irma Vallecillo op piano. En dit is terug te vinden op de debuutplaat van Stoltzman uit 1977. Uitgebracht bij Telefunken. Voor de mensen die later hebben ingeschakeld en die denken van waar zijn we in godsnaam terechtgekomen. U luistert naar het programma Goudstad Proms. En het is in feite ook een pilot. Het programma bestaat er wel wat langer, maar een pilot op de zondagmiddag. Want de sport is verschwonden. En ik heb besloten om die non-stop uren. En ik hoop dat andere radiocollega's van mij gaan aanhaken. Om het programma elke zondag zeg maar zo 2 uur lang te maken. In mijn geval is dat non-stop. Dus u hoort nu nog gewoon geen nieuws. Het gaat gewoon lekker door. Dan kan ik ook wat langere stukken laten horen. Van Arturo Toscanini en Richard Stoltzman en Joost Prins en Marieke Lucas Reineveld komen terecht bij een andere dirigent die mijn zinziens, jammer genoeg, vergeten dreigt te raken. En dan heb ik het over de dirigent Herman Scherschen. Een Duitse dirigent die, als mensen hem nog weten te herinneren, vooral voortleeft in de gedachte dat hij ook net als Toscanini een groot antifascist was. En in de jaren 30 al mocht en moest vluchten naar Zwitserland. Al waar hij de muziekwereld onder meer in Winterthur, want daar verbleef hij, behoorlijk heeft opgepookt. Hij heeft ontzettend veel stukken daar in première gebracht. Hij werd onder andere heel beroemd dat hij een van de eerste was die het stuk Pierrot Lunaire van Arnold Schoenberg dirigeerde. Zijn repertoire was heel groot. En hij dirigeerde letterlijk van de Weense groten, dus Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, tot echt de avant-garde van die dagen. Dus ook componisten als Luigi Dalla Piccola dirigeerde hij. Onverwacht overleed hij in 1966 in juni. En we moeten het dan ook hebben met de opname die we van hem bezitten. En laten we die koesteren. Er verscheen in de jaren 60 een 3 LP set op het Westminster label. En dat was een wonderlijk label wat ook van alles nog wat uitbracht. Op het gebied van marsen en klassieke muziek. Ook jazzmuziek. En die platen zijn natuurlijk weer het meest gezocht. Maar het was ook een soort van budget label. Dus je hoeft er ook niet al te veel voor te betalen. Herman Scherchen leidt in dit geval het Vienna State Opera Orchestra. Of het orkest van de Wiener Staatsoper. En dan denken mensen altijd weer van ja, dat is net even een stuk minder goed dan het Wiener Philharmoniker. Maar mensen weten dus niet dat heel veel muzikanten van de Wiener Philharmoniker in de zomer de opera's deden in de Staatsoper. En dan zaten ze gewoon gezellig mee te spelen om extra centen te verdienen in het Wiener Staatsoperorkest. Vergeet niet dat Gustav Mahler bijvoorbeeld ook leiding gaf aan die Wiener Staatsoper. Herman Scherchen, de plaat draagt de mooie titel Scherchen Conducts the Russians. En dan staat de muziek op natuurlijk de Scheherazade van Rimsky-Korsakov, de Polowetzer dansen van Borodin, het Gaïane ballet van Khachaturian, maar ook de fantasie-ouverture Romeo en Juliet van Peter Tchaikovsky. En dat is ook zo'n stuk wat in de jaren 60, 70 gigantisch populair was. Maar je hoort het niet zo vaak meer. Met spetters en kraken, want dat hoort dus met oud vinyl. Gaan we luisteren naar de fantasie-ouverture Romeo en Julia van Peter Tchaikovsky. Uit te voeren door het Wiener Staatsoper Orkest. Onder leiding van Herman Scherchen.

0: Ik heb nog kracht. Jullie ook, mooi zo. Ik ben vorige week bevallen. Van mijn tweede poëziebundel. Het slechte nieuws is dat vorige week mijn kanarievogel gestorven is. Ik had de week daarvoor een gedicht gelezen waarin een dode kanarievogel wordt vergeleken met een witloofstronkje. En dat was het eerste wat ik dacht toen ik die vogel dood zag liggen in zijn kootje. Mijn klein lief witloofstronkje. Goed, ik ga je voorlezen. Mijn nieuwe dichtbundel die bestaat uit 200 kleine blokjes die je allemaal afzonderlijk kunt lezen, maar ook na elkaar kunt lezen als een soort van verhaal. En ik lees u een reeks van die korte blokjes voor. Het is een soort wervelende wandeling in een groot stad en we beginnen ondergronds. Naast mij zit een vrouw. Ze weent en zegt, excusez-moi. Ik zeg, ce n'est pas grave. Zij zegt, si c'est grave, vous n'en savez rien. Dat is waar, zeg ik. Ik weet er helemaal niets van. Voilà. Ons gesprek is geen einde, geen begin. Zoals alles in een stad valt het ergens tussenin. Er grolt een handtas. Iedereen kijkt op. Een vrouw ritst een hond tevoorschijn. Rustig maar, zegt ze. Mama is hier. Ze ritst nog wat verder, rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt rustig maar, sist zij. En de massa schreeuwt, mama is hier. Op de schoot van de wenende vrouw ligt een grote klomp deeg. Ze begint te kneden. Dat doe ik altijd, zegt ze, als alles dreigt uiteen te vallen. Hoe meer je kneedt, hoe beter het klieft. Nog voor ze haar romp over de klomp heen kan buigen, graaien vreemde handen naar het deeg. Beringde handen, klamme kinderhanden, gerimpelde handen, ook de handen van een Chinees. Hij kneedt niet, hij pulkt. De vrouw kletst hem vlak in het gezicht. Ik heb geen rimpels, fluistert ze. Het zijn de kneepjes die het leven mij gaf. De vrouw naast mij weent niet meer. Het deeg op haar schoot staat in piek. Ik verlies haar in de massa. De metromassa die zoals de zee pas breekt aan het oppervlak, pas breekt en schuimt bovengronds. Bovengronds draai een kool van maïs op een rooster. Te koop voor slechts 1 euro van Bangladesh met boter, zout en een servet dun en van het vet bijna zo doorzichtig dat hij het als een filter hoog kan houden tegen het felle middaglicht. Of er een man doorheen kan laten lopen die een brugtorst op zijn rug. Ze tussen de oevers zet van een rivier of zomaar tussen mensen op een plein. Wachten tot iemand overloopt, tot die er s'avonds duiven onderkookt. Duiven. De poten als zeesterren. Felroze en gesperd. Ik stap, want dan werk ik het best. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Je marche quand je marche. Want dan werk ik het best. Het prangt de vraag, wat moet ik nu met het servet? Ik vraag het aan een agent. Ik zeg, dit servet is heel vettig van mijn maïskolf. En er zijn geen vuilniszakken in de buurt. Waar is de maïskolf? Vraagt de agent. Hij heeft dikke enkels. Naar waarheid zeg ik, je l'ai mangé. Ik geloof je niet, zegt de agent. Een kolf knabbel je af, eet je nooit helemaal op. Geef je je over? Sowieso, zeg ik. En ik stik het servet als een witte vlag in de lucht. Een duif vliegt over en grist het mee. U heeft geluk, zegt de agent, die zijn handboeien weegt, zoals hij misschien ook soms zijn teelballen weegt. Zonder reden, maar gewoon om even te voelen, handje vol. Ze prangen zijn ballen en dan loopt hij weg. Ik zie een man met een baard. Ik vraag, ben je islamitisch? Nee, zegt hij, ik ben verdrietig. Ik bots tegen een vrouw met een hoofddoek. Ze zegt, mijn hoofd is ingewikkeld. Doe hem af en je bent ontwikkeld. Zegt een man die zich tussen ons opdringt. Een vrouw tikt mij op de schouder. Er zit een hermelijn verwerkt in haar kraag. Je bent aan het lekken, fluistert ze luid, terwijl ze het kopje van het beest krabt. Ik kijk om, maar ik zie geen druppels, geen enkel spoor. Je gelooft mij niet, zegt de vrouw, maar je bent echt iets aan het verliezen. Ik kijk tussen mijn benen, de vrouw zet een tupperware bakje neer. Blijf zomaar even staan, zegt ze. En de hermelijn zegt haar na. Iets verderop staat nog iemand wijdbeens met een tupperware bakje tussen de benen. Hij schreeuwt, kijk ons hier wachten op wat we aan het verliezen zijn. Een man houdt mij tegen en vraagt of ik alleen ben. Ik zeg nee, ik ben getrouwd. Maar gelukkig vraagt hij. Gelukkig. En hij plukt een kruimel van mijn wang. Ik zeg ja, ik heb 4 kinderen tussen al mijn tenen schimmel, dus laissez-moi passer. Hier is uw kruimel, zegt hij, doe een wens. Ik zeg oké, en even later, ik ben klaar. Goed, zegt hij, dan ga ik nu uw wens wegbrengen. Hij legt de kruimel op het puntje van zijn uitgestrekte tong en met grote stappen verdwijnt hij in de massa. Zijn benen verdwijnen het snelst, dan zijn romp en tot slot zijn hoofd. In de massa verdwijn je van onder naar boven. Ik zit met mijn hoofd tussen mijn knieën. Plots aait er iemand over mijn bol. Ik kijk op. En ik zie dat daar een heertje staat dat zich te pletter schrikt en zegt: ah, oei, sorry, ik dacht dat u een hond was. En ik zeg: het is niet erg. En hij zegt: het is wel erg, mijn hond is net gestorven. En ik wil zeggen: dus u dacht dat ik een dode hond was. Heb ik niet gezegd, ik heb alleen maar wat gegromd. Ik daal de stad af via de trappen. Op de laatste trede ga ik zitten. Iemand gooit 20 cent in mijn schoot. Ik kijk zo kreupel mogelijk. En dan gaat de bundel nog een beetje voort. Op dat moment ontmoet de ik-persoon een zij-persoon. Het is de ik-persoon die op het idee komt om een gedicht te schrijven. En dat gedicht eindigt met de volgende regels. Wij oude mannen trekken ons terug in eenzaamheid. We zwijgen. Kijken aandachtig hoe de wereld bolt in de gordijnen. Ze zegt dat ik het niet zo letterlijk over eenzaamheid moet hebben. Dat ik beter een metafoor zoek en maar eens bij Eliot moet kijken. Die heeft er voor dat thema nogal veel. We lezen een vers van Eliot. Dat de rozen eruit zien alsof ze bekeken worden. Ik vraag haar of deze regel kan gelden als metafoor voor de eenzaamheid. 'S avonds doe ik een dier na en er is niemand om te raden. Ze denkt na en houdt haar hoofd schuin. Zoals altijd wanneer een gedachte nog niet helemaal rond is. Ze zegt dat ik het niet altijd zo over mezelf moet hebben en zeker niet in poëzie. Dat ik alles zo persoonlijk neem. Later gingen we eens naar de champagnestreek. Ik moest overgeven in het hotel. Ze zei, ik zag zelden iemand die kotsen zo persoonlijk nam. Ik probeer 10 gedichten te schrijven die eruit zien alsof ze niet bekeken worden. Het eerste gedicht gaat over het haar dat je in een klitje uit de borstel trekt. Voorzichtig op de kale legt. Tevreden zolang je de borelingen maar stevig schudt. En niet zoals wij huiswaarts de geschoten schaapjes slap over de schouder hangt. Het tweede gedicht gaat over vette meeuwen vechten om een wisselende lucht die spart. Het donkerrode jasje, tramsporen, slijt. Wel wij ons laten vangen, wat een netje. Het derde gedicht gaat over het gemak van mijn vrouw. Maar stop. Lege zak laat zweven op de kaart. Op de dag. Het achtste gedicht gaat over. Het 365ste gedicht gaat over. Het 2000ste gedicht gaat over het kind dat per ongeluk het toepetje van zijn moeder aftrekt. Een schijfje truffel naakt legt. Nog snel, nog voor de varkens komen, drukt zij haar hoofd met beide handen aan. Niemand helpt. Ze vraagt of het echt gebeurd is van dat kind en dat toepetje. Ze zegt dat ze het verschrikkelijk vindt. Ik vraag, bedoel je de gedichten of wat er is gebeurd? Ze knikt. Dank u wel.
1: De Antwerpse dichteres Maud van Hauwaard hoorde u op de Nacht van de Poëzie in 2014, 20 september was de datum. Bedankt nogmaals aan de VPRO. En daarvoor hoorde u de fantasie-ouverture van Peter Tchaikovsky, uitgevoerd dus door het Wiener Staatsoperorkest, onder leiding van Herman Scherschen, opname uit de jaren 60. Dat geldt ook voor deze opname. En dat betreft een uitvoering van het celloconcert van Robert Schumann in A, opus 129. En dat hoor je ook niet echt elke dag. Wederom, hey, u luistert naar het programma Gauwstad Proms. Een programma gewijd aan oud-vinylconcertopnames en poëzie ter troost. Samengesteld door Hans Sloter en ook nog eens een keer door mij gepresenteerd. We gaan terug naar een opname uit begin jaren 60. Een revelatie toen. Ik zei het al, het celloconcert van Robert Schumann. Uit te voeren door Mstislav Rostropovich en het Philharmonisch Orkest van Leningrad. Onder leiding van ook toen al nog een zeer jonge Gennady Rozhdestvensky. U gaat luisteren naar het celloconcert. Drie delen, niet zo snel, langzaam en zeer leephaft. Een iconische opname, dat kunnen we rustig stellen.

0: Ja, dankjewel. Ik vind dat heel lief. Mijn coming out is nu eindelijk voltooid. Maar ik ga ogenblikkelijk terug de kast in, want ik ben hier onder valse voorwenselen. Ik ben echt geen dichter. Ik ben een verhalenverteller. En dat zal ik u ook bewijzen door bij ieder gedicht een verhaal te vertellen, zodat ik zeker weet dat u weet waar het over gaat. Oh, je moet er toch niet aan denken dat het in de lucht blijft hangen. Ik heb zelf, als ik kijk naar kunst, ook, het mag abstract zijn, als ik maar een verhaal erbij kan bedenken, dan is het iets. Dat is voor een dichter niet het beste natuurlijk om alles uit te willen leggen, maar dat is nou eenmaal zo. IJsvrij heet het eerste gedicht. En het gaat over de liefde, over mijn eerste echte liefde, die nog altijd duurt. 39 jaar geleden begon dat. En dat begon op de theaterschool, op de Lindegracht in Amsterdam. En we hadden van die optreedweek. En de ene week trak je op en de andere week had je bardienst. En ik had bardienst. En er kwam iemand binnen. En een vriendin van mij, klasgenoot, die zei: oh, is dat een van je vriendjes? En ik zeg: nee, dat is niet zo. En toen zei Lex Jansen, mijn partner, die zei: nee, maar dat komt nog wel. En ik dacht: nou, dat moeten we opletten. En dat is ook wat geworden. Diezelfde avond nog hebben we gekust op de vijver. Bevroren vijver. Was diep in december. Op de Lindegracht. Nou, dat is geloof ik wat u weten moet. Oh ja, en ik had een sherrydop. Van de zenuwen. Ik wist niet waar ik mijn handen moest laten. En ik had een dop van een sherryfles. En die beet ik zo fijn. En die dop, die heb ik nog steeds. IJsvrij. Nee, maar dat komt nog wel, zei jij. Net was alle hoop bevroren. Toen iemand op je wees en vroeg: is die van jou? Wijd stoten wij de deuren open naar de tuin, achter de gracht, onder de linden. Stil. De vijver lag voor ons als een glastapijt. Vissen sloten weddenschappen af op onze durf. Een hele school zwom onder onze voeten mee die nacht. Stap, glij, stap, glij, stap van liefde, licht, gedragen door de kou. Tot middenop. En daar, ik beet een sherrydop. Ik heb hem nog, tot teken van altijd. Daar hebben wij ijs gevreeën. En alles smolt met mij. Het hield. Het houdt. Het is gekomen, als jij zei. En ja, dank.
1: Herkenbare stem Arthur Chapin op de Nacht van de Poëzie in 2018. En daarvoor hoorde u het celloconcert van Robert Schumann, opus 129, uit te voeren door Mstislav Rostropovich en het Leningrad Philharmonisch Orkest onder leiding van Gennady Rozhdestvensky. Het zit er alweer op, ons regulier programma Gouwestad Proms. Het was een pilot met oud vinyl en met poëzie. En ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. We gaan eruit met een bariton die ook al sinds 2004 niet meer onder ons is. Uit Frankrijk. Een hele grote naam in zijn dagen. Dan heb ik het over de bariton Gérard Souzet. Met aan piano Dalton Baldwin. Een plaat die voor Philips werd uitgebracht met louter Schumann-liederen. Reinbert de Leeuw die maakte zijn visie ooit op het openingslied uit de Dichterliebe, opus 48, in Wunderschönen Monat Mai. En daarmee verlaat ik u. En wie weet komen we nog een keer terug. Het zou best zijn dat er volgende week alweer een nieuwe editie is van Gouwestad Proms tussen 2 en 4. En u weet het, om 5 uur is er weer. Je houdt u nog een keertje mijn stem. En dan is het tijd voor de jazz in Come Sunday. Maar tot zover. Muziek uit De Dichterliebe van Robert Schumann. Tot de volgende keer. Tot horens. Hoi.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. De techniek is vandaag weer in goede handen bij John Goedkoop en mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Straks in dit programma een luie componist. We maken kennis met West Gallery Music, wat is dat nou weer? En je krijgt antwoord op de vraag, wat is een campanoloog? Maar onder het motto Geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met het openingskoor van zijn kantate nummer 39. Bach schreef deze kantate in 1726. De tekst van het prachtige openingskoor dat je zo dadelijk gaat horen is ontleend aan het Bijbelboek Jesaja. Jesaja 58 vers 7 en 8 om precies te zijn. Ik geef je de tekst in een vertaling die bij de door Bach gebruikte tekst aansluit. In de hedendaagse Bijbel staat het anders verwoord. Breek je brood voor de hongerigen en neem in huis wie in ellende verkeren. Als je een naakt iemand ziet, kleed hem dan en onttrek je niet aan je medemens. Dan zal je licht doorbreken als het morgenrood en je zal snel herstellen. En je gerechtigheid zal voor je uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal je tot zich nemen. Je hoort het, er zijn een paar verschillende invalshoeken. Dat bracht Bach ertoe om de tekst in drie delen te knippen, waartussen de maat wisselt. Van een driekwartsmaat via een vierkwartsmaat naar een snelle drieachtste maat. In het eerste gedeelte gaat het over het breken van het brood om dat met de hongerigen te delen. Dat breken wordt gesymboliseerd doordat telkens twee

zijn tijd trouwens als armeluisinstrumenten. En dat sluit weer aan op de behoeftigen waar het in dit Bijbelgedeelte om gaat. In het laatste deel van het stuk gaat het over de heerlijkheid van de Heer, die je zult ervaren als je je om de armen en behoeftigen bekommert. En dat gedeelte klinkt heel uitbundig. Kortom, een uiterst rijk en gevarieerd openingskoor, Bach in optima forma.

Dat was het openingskoor van kantate 39 van Johann Sebastian Bach met de titel Bricht dem Hungrigen dein Brot. Onze volgende componist werd geboren in 1589 of 1590. In Den Haag, met een vraagteken, want de geboorteplaats van Jacob van Eyck is niet precies bekend. Wat we wel weten is dat hij in 1657 in Utrecht is overleden. Hij was jonkheer, kind van adellijke ouders, en hij werd blind geboren. Hij groeide op in Bergen op Zoom en verhuisde later naar Heusden. In deze plaatsen raakte hij vertrouwd met de techniek van het carillon en hij groeide uit tot een belangrijke campanoloog. Wat is dat? Nou, gewoon een deskundige op het gebied van klokken. En dan niet klokken waar je de tijd op kan zien, maar van die dingen die geluid maken. Ook werd hij bijaardier. In de praktijk ontdekte hij allerlei eigenschappen en wetmatigheden van de vorm van klokken. En dankzij zijn samenwerking met de gebroeders Hemonie, beroemde klokkengieters uit het midden van de 17e eeuw, kwam de carillon-cultuur in ons land tot grote bloei. Nog steeds is Nederland ook internationaal beroemd om zijn vele klokkenspelen. Jacob van Eyck werd in 1625 benoemd tot bijaardier van de Dom in Utrecht en kreeg later ook diezelfde functie bij de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. In 1628 werd hij, zoals dat toen heette, directeur van de klokwerken in Utrecht. Nu verwacht je misschien dat je bijaardmuziek van hem te horen zal krijgen, maar dat is niet zo. Jacob van Eyck was namelijk ook een uitstekende blokfluitcomponist die op zomeravonden op het Janskerkhof speelde tot vermaak van de langswandelende Utrechtenaren. Hij componeerde ook voor dit instrument en publiceerde zijn circa 150 composities in het tweedelige Der Fluitenlusthof. De stad Utrecht is terecht trots op zijn beroemde vroegere inwoner. In 2007 werd aan de voet van de Domtoren in de bestrating een herdenkingsteken voor hem aangebracht en de doorgang onder de Domtoren heet sinds 3 jaar de Jacob van Eyck passage. Heiko ter Schegget speelt nu Doen Daphne Doverschone Maagd van Jacob van Eyck.

Je hoorde een compositie van Jacob van Eyck. Twee maanden geleden waren mijn vrouw en ik op reis in de drie Caucasusrepublieken: Azerbeidzjan, Georgië en Armenië. Naast veel overeenkomsten, zoals het mooie landschap en de vaak droevig stemmende restanten van de vroegere Sovjetcultuur en woningbouw, zijn er ook grote verschillen, bijvoorbeeld in taal en in godsdienst. Alle drie de landen hebben ook klassieke componisten voortgebracht. En ik heb vandaag muziek van de bekendste Georgische componist meegenomen, Gia Kantcheli. Hij werd in 1935 geboren in de Georgische hoofdstad Tbilisi en hij overleed in diezelfde stad in 2019, 84 jaar oud. Kantcheli studeerde in datzelfde Tbilisi, eerst aan de universiteit en daarna aan het conservatorium, waar hij later ook als docent werkzaam was. In de Sovjet-tijd drong zijn muziek nauwelijks tot het Westen door, maar dat veranderde al snel na de onafhankelijkheid van Georgië in 1991. Spiritualiteit is heel vaak een belangrijk aspect in zijn composities. Ik laat je een klein gedeelte horen van zijn compositie Styx, dat in 1999 in Amsterdam in première is gegaan. Het is een werk voor koor en orkest met een belangrijke solopartij voor altviool. Kantcheli schreef deze muziek speciaal voor de Russische altviolist Yuri Bashmet. Kantcheli verklaarde ooit dat Styx niet zou hebben bestaan als Yuri Bashmet er niet was geweest. Persoonlijk vind ik dit heel fascinerende muziek, maar omdat het hele stuk langer dan een half uur duurt, laat ik je nu alleen maar de laatste ruim 6 minuten horen. Een waarschuwing vooraf, er zijn erg grote contrasten tussen hard en zacht, dus als je soms misschien even niets hoort, is de muziek vast nog wel steeds bezig. Draai op zo'n moment in elk geval de volumeknop niet al te ver open, zou ik zeggen. Je hoort een uitvoering door inderdaad Yuri Bashmet en koor en orkest uit Sint-Petersburg onder leiding van Valery Gergiev.

Ja, je dacht dat het uit was, maar er kwam nog een knal. Je hoort een gedeelte van Styx van Chia Cancelli. De nu volgende muziek is niet van Chopin, zoals je misschien zou denken als je dat hoort, maar van de in 1855 in Sint-Petersburg geboren Anatoly Konstantinovich Liadov. Zoon van een dirigent en misschien wel mede daardoor muzikaal zeer begaafd. Hij studeerde piano, viool en later ook compositie in zijn geboortestad, maar tijdens zijn studie viel hij niet bepaald op door grote ijver. Integendeel eigenlijk. Hij werd dan ook tussentijds om die reden van het conservatorium weggestuurd. Maar hij mocht er na een paar jaar toch weer terugkomen en afstuderen. En nog weer later werd hij er docent, leermeester van onder andere Prokofjev. Ook als componist bleef hij getrouw aan zijn luiheid in combinatie met een bovenmatige alcoholconsumptie. Tel daarbij op dat hij uitermate zelfkritisch was en bescheiden, en je begrijpt dat Liadov niet veel composities heeft nagelaten. Enkele orkeststukken, vocale werken en pianomuziek, en het zijn allemaal korte werken. De beroemde impresario Diaghilev vroeg hem om muziek te componeren voor het ballet De Vuurvogel. Maar daar kwam niets van terecht en de opdracht ging vervolgens naar Stravinsky, die er beroemd mee werd. Er is daarom wel opgemerkt dat Anatoly Liadov vooral beroemd is geworden door de muziek die hij niet schreef. Liadov overleed in 1914. We gaan nu luisteren naar muziek die hij wel heeft geschreven, namelijk een wals en een mazurka, gespeeld door Alexander Warenberg.

Dat was pianomuziek van Anatoly Djadov. Heb je wel eens van West Gallery Music gehoord? Dat is religieuze muziek die tussen pakweg 1700 en 1850 te horen was in kerkgebouwen van de Church of England. De betreffende kerken werden volgens een vaste opzet gebouwd, met het schip in oost-westrichting. Het altaar stond aan de oostkant en aan de westkant, boven de toegangsdeur, werd een soort balkon of galerij gebouwd waarop het kerkkoor stond. Het koor keek dus richting altaar, net als de kerkgangers op de begane grond. De muziek die dergelijke koren ten gehore brachten wordt, hoe simpel kan het zijn, West Gallery Music genoemd. In de Victoriaanse tijd werd zo'n opzet niet meer gewaardeerd en veel van die West Galleries werden in de loop van de 19e eeuw weer uit de kerken verwijderd. Tegenwoordig is er weer een zekere opleving en in 1990 werd er zelfs een West Gallery Music Association opgericht die deze vorm van kerkmuziekbeoefening wil bevorderen. Een van de componisten die namaakte met zijn West Gallery Music is William Tenser, die leefde van 1706 tot 1783. Dat Tenser schrijf je T-A-N-S-U-R. Hij componeerde zo'n 100 hymnes en psalmzettingen en ook nog een te deum en enkele wereldlijke stukken. Hij gaf op verschillende plaatsen in Zuidoost-Engeland onderricht in kerkelijke zangkunst en werkte daarnaast als boekverkoper en muziekleraar. Ook was hij organist en schreef hij een handboek over muziek. Van William Tenser hoor je nu de hymne Oh, it was a joyful sound to hear.

Dat was een hymne van William Tenser. Over de volgende twee componisten heb ik maar weinig informatie kunnen vinden. We gaan eerst naar Benedikt Joeker. Die leefde van 1811 tot 1876. Hij was werkzaam in Basel als componist, docent en sinds zijn 27e als organist van de beroemde Münster. De kerk waar ook onze landgenoot Erasmus, na zijn overlijden in 1536, werd bijgezet. Joeker heeft veel gecomponeerd en die erfenis wordt nu in de Universiteitsbibliotheek van Basel bewaard. Ik laat je van Benedikt Joeker het eerste deel, Allegro Moderato, horen van zijn zogenoemde fluitconcert voor orgel. Deze titel is waarschijnlijk een eerbetoon aan zijn vroegere leermeester Christian Heinrich Rink, die ook een werk met diezelfde titel schreef. Maar dat klinkt heel anders dan dit werk van Joeker. Hij had zijn eigen interpretatie. Luister naar een uitvoering door Anne Reus Hulliker op het orgel van Amseldingen in Zwitserland.

Na deze muziek van Joeker uit Zwitserland gaan we naar Tsjechië, waar eind 16e, begin 17e eeuw Jan Vasilis Boleslavski werkzaam was. Hij was vooral actief in de boheemse steden Prostějov en Mladá Boleslav. Aan die laatste plaatsnaam is, neem ik aan, zijn achternaam Boleslavski ontleend, zoiets als die uit Boleslav. Hij werd en wordt vooral geroemd om zijn koormuziek. En je hoort nu zo'n koorwerk van Jan Boleslavski, namelijk Gdzieś si w Stecji, als ik het goed uitspreek. En dat schijnt zoiets te betekenen als je geluk hebt.

Muziek van Jan Vasilis Boleslavski was dat. Tot slot van dit programma gitaarmuziek van Joaquín Turina, geboren in Sevilla in 1882 en overleden in Madrid in 1949. Narciso Yepes speelt van hem, voor zover de tijd het toelaat, Carutin y Soleares. Dat zijn twee traditionele flamenco-stijlen. Maar eerst vertel ik je nog dat je in deze aflevering van Intermezzo hebt geluisterd naar muziek van achtereenvolgens Johann Sebastian Bach, Jacob van Eyck, Tia Cancelli, Anatoly Konstantinovich Liadov, William Tanzer, Benedikt Joeker, Jan Boleslavski en zo dadelijk dus Joaquín Turina. John Goedkoop bedank ik voor het verzorgen van de techniek van dit programma. En mijn naam is Jan van der Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Je hebt van die wegbereiders, lieve luisteraars, die tijdens hun leven een sound creëren waar generaties muzikanten nadien nog heel veel plezier beleven. En dat geldt voor Arthur Murray Blythe.

Hij leefde van 1940 tot 2017. Was een begenadigd saxofonist, bandleider en componist. En nou ja, je kon het al horen. Zijn sound is verfrissend. En als je dit hoort, zeker met zo'n tuba erachter, ga je meteen aan Theon Cross bijvoorbeeld denken. Gelukkig is er een plaat van hem heruitgebracht. En dan hebben we het over de LP Lenox Avenue Breakdown uit 1978. En je hoort het nummer Down San Diego Way. Arthur Blythe. En zijn complete naam was Arthur Murray Blythe. Onthoud zijn naam, want zijn muziek is stoer genoeg om een keertje op Spotify te gaan beluisteren. En dit is alweer, ik zat even heel snel op het hoesje te kijken, wat oude singeltjes bij ons. Dateert alweer uit 1988, echt waar.

Ja, in mijn beleving is dit gewoon, als je dit hoort, die Scandinavische triestheid die muziek vind ik ook altijd zo mooi maakt. En ook de jazzmuziek. Vier Noorse helden hebben zich verenigd om samen eens een keer een plaat te maken. Arve Henriksen, Trekkje Seim, Anders Jormin en Markku Onaskari. En zij maakten eind 2025 de LP Arcanum, waar je het nummer, of het stuk, moet je zeggen, Elegie van hoorde. Een prachtige plaat. En ik zei het net ook bij Arthur Blight. Luister eens een keertje voor de grap op Spotify naar deze muziek. Dus de LP heet Arcanum. En de muzikanten in kwestie zijn Arve Henriksen, Trekkje Seim, Anders Jormin en Markku Onaskari. Je hoorde het nummer Elegie. En daarvoor, ja, prachtig. Wendy en Lisa. Het lijkt een combinatie te zijn tussen de funk van Prince en het geluid ook een beetje van Kate Bush. Prachtig nummer uit 88, Sideshow. En onder de naald, ja, ik vond hem, ik heb hem meegenomen. Dit was wel een hele grote hit in 1987.

De Arnold Schoenberg van de jazzmuzikanten. Zo kun je hem rustig stellen. Man die van de tonaliteit echt van de banen afging. De paden afging en atonale jazz ging maken. In 1961 maakt hij nog een LP Love for Sale. Met een kwartetbezetting. Waar hij zich nog vasthield aan gekende stukken. Get Out of Town. I Love Paris en titelstuk Love for Sale, door velen gespeeld. Maar je hoorde al, ja, hij ging door de barrière heen, zeg maar. Hij speelde niet meer het gekende thema en ging meteen improviseren. En in feite los van de toonsoort. Bijzonder interessante plaat. Love for Sale, titelstuk, 1961, heruitgebracht. Cecil Taylor, natuurlijk. Daar hadden wij het over. Ik weet niet eens of ik zijn naam al genoemd had. Maar goed, dat was hem dus. De pianist Cecil Taylor. En daarvoor, ja, What Have You Done For Me Lately uit 1987. Mega hit van Janet Jackson. En je hoort wat voor een invloed Prince echt in die tijd had. En natuurlijk ook haar broer / Quincy Jones. En nu ligt er een oudje onder de naald. Ja, luister maar.

En tijdens Gouda Jazz was deze meneer ook aanwezig op een zaterdagmorgen in de Gouden Kerk. Maar 80, 90 man wist blijkbaar de weg te vinden naar het imposante gebouw op de Gouden. En daar zat hij, Rembrandt Frerichs, met een percussionist Wouter Planjer en een Iraanse zangeres. En het was betoverend mooi. Wat was dat fantastisch. Je kunt rustig zeggen, muzikaal een hoogtepunt op het Gouda Jazz. Alleen, ja, de Goudenees komt niet opdagen als het niet gekend is. Buitengewoon jammer. Hou die man nou eens een keer in de gaten. Hij is fantastisch. Rembrandt, zo schrijft, net zoals de schilder schrijft, Rembrandt Frerichs, F-R-E-R-I-C-H-S. Met zijn trio nieuwe plaat uitgebracht onder de titel The Blue Hour Sessions. En op deze plaat staan gekende en favoriete stukken van de pianist zelf. En je hoorde het stuk Goodbye. En daarvoor hoorden we Johnny Nash, die, ja, de meesten kennen het natuurlijk nog van de film Casablanca. Een grote hit. As Time Goes By. En ja, deze mevrouw herkennen jullie zeker.

Tja, we hadden hem nog niet gedraaid in dit programma. Dus ja, snel gedaan. De nieuwste van gitarist John McLaughlin is uitgekomen. Met de prachtige titel Music for Abandoned Heights. Je hoort het fraaie Elijah in DC. En deze plaat is geheel gevuld met fantastisch studiowerk. Met natuurlijk fantastische muzikanten, gasten. Name it. Als John McLaughlin een plaat maakt, dan doet bijna iedereen ook wel mee. En dat geldt nu ook voor iemand die er helaas niet meer is. Nu bejubeld en bewonderd als een van de beste jazzzangeressen. En in de jaren 60 moest ze soms in cafeetjes waar ze optrad gewoon buiten met een bord reclame maken dat ze 's avonds in zo'n cafeetje optrad. Ze woonde ook nog bij de Rotonde in Nijmegen. Kortom, het was een zwaar leven. Maar wat een prachtige muziek heeft ze nagelaten. En soms moest er ook een singeltje gemaakt worden voor RCA met hitjes van anderen. Nou, Suzanne was de A-kant, die heb ik een tijdje geleden laten horen. En dit was de B-kant van de Birds. Turn, turn, turn. En we gaan eruit met een plaat. Ja, je kunt hem denk ik meestal nog wel vinden hoor. Het Stiff Label bracht in 1978 een festival met zijn grootste bandjes bij elkaar. En dat speelde dan lekker in allerlei universiteiten in Engeland. Nick Lowe's Last Chicken in the Shop, Reckless Eric and the New Rockets, Larry Wallace, Psychedelic Roadies, Elvis Costello and the Attractions, Ian Jury and the Blockheads. Ja, dat waren de bandjes die op zo'n avond dan acte de présence gaven voor een zeer enthousiast publiek. En ze sloten altijd af, zoals ik nu vandaag afsluit, met een echte popklassieker. Sex and Drugs and Rock and Roll. Volgende week ben ik weer met een nieuwe of een oude nieuwe uitzending. Het hangt er net vanaf wat er nog op de plank ligt. Hey, ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne dag van. Hoi!

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens als, heeft ze als al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom, Shanta.
3: Hallo.
2: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
3: Klopt.
2: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
3: Oké.
2: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
3: kinderen. Een tweeling van 46 en een zoon van 56.
2: Ivo?
3: Ivo, ja.
2: En Ahilia en Tanuja.
3: Tanuja, ja.
2: En die hebben niet stilgezeten. Die hebben ook weer kinderen gekregen?
3: Uiteraard, ja. Ja. We hebben allebei. Mijn zoon heeft 2 dochters en mijn dochters hebben allebei 2 jongens.
2: Ah, dat is mooi verdeeld.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
3: Ik heb 6 kleinkinderen.
2: Ik mag je zeggen?
3: Zeker weten, alsjeblieft.
2: Je hebt 6 kleinkinderen en een man?
3: Ja, gelukkig wel.
2: Leo.
3: Ja.
2: Leo de Wit.
3: Ja.
2: En op dit moment, nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf rekenen wat de leeftijd is? Hoe ziet je leven er nu uit op dit moment?
3: Op dit moment. Zal ik dan ook beginnen? Misschien is het interessant om te vertellen van wat voor gezin ik kom.
2: Nou,
3: dat wordt te lang.
2: Nou, nee, straks. Absoluut. Maar ja. Ik wil eerst even, want je bent nu... Je werkt nog steeds, klopt dat?
3: Inderdaad, ik heb nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan 30 jaar bij me komen.
2: Zo.
3: Die hechten zich aan mij en die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle vertrouwen.
2: Ah, eigenlijk een soort barmanfunctie.
3: Ja, absoluut. Ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen en dan ga ik verder met mijn behandeling. En 's middags doe ik hetzelfde, dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag, verder niet.
2: Nee.
3: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
2: en van de zussen?
3: Zussen wonen allemaal hier.
2: Allemaal naar Nederland gekomen?
3: Ja, allemaal.
2: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
3: Mijn kleinkinderen?
2: Ja.
3: Ik hou heel...

0: op de bank
1: helemaal niet.
0: Geraniums naar buiten kijken.
1: Nee, nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. En dan, en wat ook soms niet altijd leuk is, doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
0: Ah, wat heerlijk.
1: Ja.
0: En Leo?
1: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennisser. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier.
0: Ah.
1: Die een internationale bloemist is.
0: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
1: Dat komt nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridge. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen. Of we gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
0: Ah.
1: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja, wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
1: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stilzit? 'S Avonds als we gegeten hebben, hebben we de boel opgeruimd. En dan gaan we ons de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen.
0: Dan
1: Want ik neem geen telefoon aan.
0: Rust.
1: Dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
0: Nou, dit is een goede tip voor de luisteraar wellicht. Hoe word ik gezond oud? Blijf bezig en zorg voor rust.
1: Ook, zeker weten.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves.
1: Ja.
0: Distant Drums.
1: Ja.
0: Laten we er eerst naar gaan luisteren en dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard. Toen was je nog niet geboren.
0: En is dit een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je eens goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En we dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen, ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: Van, ja, en nou, dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een rage dat Surinaamse meisjes gingen naar Nederland, of met een boot of met een vliegtuig, om verpleegster te worden. En ik was doktersassistente en ik had het niet naar mijn zin. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil graag naar Nederland, want dan kan ik daar een opleiding doen. En aangezien ik uit een gezin van 12 kinderen kom, mijn vader werkt bij de KPN. En wij hadden hele grote stukken land waar rijst op geplant werd. En we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe. Met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen. En toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers. Kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
0: Dat was een begrip. Wat voor jullie?
1: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
0: Dus je was niet blij met je baan. En jij dacht, ja, ik ga naar Nederland. En je vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
1: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen mijn broer zegt van,
0: jij kwam op Schiphol aan.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
0: Hij stond daar wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou, ik kan jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mee wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
0: Je had een jetlag.
1: Ja, en verward.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosters ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
0: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
1: Ja,
0: voor
1: ja,
0: jou?
1: Ja, had hij. Ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou, en toen ben ik ook, heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
0: Was intern?
1: Verplicht. Ja, verplicht.
0: Bij de nonnen?
1: Ja. Ja, het was een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende.
0: En zag je je broer dan nog? Af en toe?
1: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken, dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
0: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken, dan ga ik bellen.
1: Ja.
0: En dan was je 21.
1: Ja.
0: En je woonde opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Met een achtergrond van hindoeïsme.
1: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
0: Ja.
1: En ben als. Maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen. Zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader, ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben. Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe. En hoe ben ik dan.
0: Want nu woonde je dus opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
1: Ja, nou, collega's.
0: Collega's.
1: Ja, Verder niks. En met die, eigenlijk ging je om met buitenlandse meisjes, Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel, we hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. En, maar toen kwam ik daar in Jozef ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee, nou. En toen hebben ze me zo omgepraat. Van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Jozef ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
0: Oké.
1: En dan kan je zeggen van, je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je maar, je was nederig.
0: Je was nederig, ja.
1: En gingen we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
0: Ja.
1: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest van huis uit.
0: Oh,
1: dus wij wisten dus een en ander over het geloof.
0: Ja. Ja, want je was dus nu opeens, nou ja, er waren dus 4, jullie waren met z'n vieren.
1: Mm-hmm.
0: Het eten was anders, het weer was
1: anders.
0: Ja
1: joh, het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg ik rundvlees, dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's, je moet wel eten, anders ga je dood van de kou.
0: Oh ja.
1: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
0: Maar wat was die angst dan?
1: Je had niemand om vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
0: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
1: Ja, dat ging prima. En, fantastisch.
0: Want het land was behoorlijk wit in 65.
1: Ja, ik zei toch dat ik dan, ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een apart gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. En zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, oh, ja, maar ik wist niet wat goor was.
0: Dat was een woord dat je helemaal niet kende.
1: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten.
0: Hmm.
1: En het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
0: Ja.
1: Dus ik had de beurt, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerden. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin. Maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
0: Ja, dan krijg je die harde G er natuurlijk bij.
1: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me, zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van, wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
0: Dat er kaas tussen een,
1: ja, we eten in Suriname kaas. Als we krentenbrood eten, doen we kaas tussen.
0: Ja, en dat vonden zij maar niks.
1: Nou ja, ik kreeg op mijn donder. En ja. Ze zegt, wat heb je nou gedaan?
0: Maar er was ook een aardige zuster.
1: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen, waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u? Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. Maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
0: Ja.
1: Vera. En die kwam ook uit Suriname. Maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen. En de rest van mijn leven ben ik met haar... zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
0: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in
1: ja,
0: je land...
1: Ja, later hebben we... Ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd... en uit eigen huis ging wonen, toen zijn we met elkaar opgetrokken. En al die jaren, maar helaas zijn die allebei overleden.
0: Ach, ja, helaas.
1: Ja.
0: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
1: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en... En Leo, die woonde op kamers. Want hij hield van harde muziek. En dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
0: En wat is harde muziek, de Beatles?
1: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand. Ja. Hele aardige mensen. En die man heeft zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
0: Ach.
1: Ja, en is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
0: Oh.
1: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis, de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
0: Oh, echt?
1: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als er bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik kende die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. Wil je een kopje koffie? En dan ging je weer gauw verder.
0: Ja.
1: En die zoon van die mevrouw, die gaf een vijf. Het heette vroeger een vijf, een feestje vijf.
0: Een vijf, ja.
1: Hij zegt, maar dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, mijn Leo, die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Ja, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zei ze, en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer, ja, doet het nou maar, is vertrouwd, is bij mijn zoon, hoef je
0: want
1: niet...
0: Want die patiënt, die vrouw ja. Die daar dus lag,
1: ja.
0: Had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
1: Nee, Leo had mij gezien
0: en
1: tegen die vrouw
0: gezien?
1: Gezegd, je moet die zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar, het is mijn zoon, het is vertrouwd, wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en het was op de haven, was een vuif. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
0: Ah.
1: En zo is leven. Ik ben al 56 jaar getrouwd.
0: Wauw,
1: ja.
0: Prachtig.
1: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
0: Omdat je een ongehuwde moeder was?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik moest van de afdeling af. Moest ik naar het laboratorium. En dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen. Dat kon niet toen.
0: Oh.
1: Nou ja, zo is het
0: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
1: Ja. Ze hebben me niet ontslagen.
0: Nou, ja.
1: Nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ja, van toen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
1: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla bla bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar.
0: En,
1: maar op een gegeven moment...
0: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
1: Ja.
0: En hij noemde jou, wat je vertelde pas, hij noemde jou een...
1: Prinses, Israëlische of ik weet niet...
0: Egyptische
1: prinses.
0: Oh, ja, prachtig.
1: Ja.
0: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
1: Ja?
0: Ja,
1: die
0: dat
1: heb ik.
0: Gaan we eens even opzoeken.
1: Zeker.
0: En toen zijn jullie...
1: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
0: Want je had al een baby gekregen?
1: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal. Toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Joosten ziekenhuis gegaan. Naar de directrice en vragen, wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
0: Zo'n zwarte vrouw?
1: Ja. Om te vragen wie ik was.
0: En wat zei de directrice?
1: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
0: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
1: Ja.
0: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
1: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
0: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind.

0: Vind ik nooit alleen.
1: Prachtig. Wat een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
2: Ja.
1: Die van je houden.
2: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest. We zijn
1: in maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
2: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
2: Ja. Zo ben ik.
1: Ja.
2: Ja, nou, ik.
1: Dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Maar, want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
2: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
2: Ja.
1: Een katholiek.
2: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
2: Ja.
1: Maar zijn familie dacht er anders over.
2: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Want mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had haar eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus er kan geen andere dingen bij komen van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij, woonde je ook een huis met allemaal bladeren op dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
2: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
2: Ja, en familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond. En,
1: maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
2: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
2: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Oké.
2: Okay. Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik poosje gewoond, hebben later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van, ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Mm, yeah. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt. Mm. En
1: als verpleegster?
2: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
2: Kabelfabriek heette het.
1: Nou,
2: volgens mij bestaat
1: die
2: nog.
1: Was niet echt bij
2: je? In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was, toen ik nog in het laboratorium werkte, liep ik van de KW weg elke dag naar het Jozefziekenhuis om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets. Ik had geen vervoer. Dus liep ik elke dag.
1: Ja.
2: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
2: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
2: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden. Ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn. Tot heden toe. Ik kan niet zeggen, heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
2: Precies.
1: Je blijft voor jezelf bij je eigen normen en waarden.
2: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
2: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezellenbroer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ja, ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
2: Ja, maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt, kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn. We zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beker rijst geven. Daar kwam die voor. Komt die bedelen.
1: Ja.
2: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders met valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen waren als sjouwer bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald om voor valse voorwenselen?
2: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname gehaald toen de slavernij was afgeschaft?
2: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
2: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
2: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven, dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Haalde mijn moeder olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: En, want je komt dus uit een gezin van 12?
2: Ja.
1: En was dat toen ook al was dat een warm nest?
2: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
2: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
2: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
2: Ja.
1: Maar dus. En jij bent daar opgevoed?
2: Ja.
1: Jij hebt ook op het land gewerkt?
2: Ja. Ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin. Als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan. In Suriname, dus die mensen uit India.
1: Ja.
2: Wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
2: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
2: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond is het ook benoemd. Dat weet je.
1: Ja.
2: Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. En maar goed, alles ging vredelievend en we waren arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als hindoe zoals ook geen rund.
1: Nee.
2: Alleen misschien één keer in de maand hadden we kipvlees. Daar hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
2: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
2: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
2: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
2: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles over Nederland. Dan kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar wist hoe voelde ik dat dan? Want dan nou, kom je weet dus in Nederland.
2: Jij weet toch niet beter? Is toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en maar deed het dan geen pijn dat nee, wij helemaal als Nederlanders niet. Helemaal
2: nee,
1: niks?
2: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in het ziekenhuis was, feest voor mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
2: Ja, want je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
2: De herfst vallen bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat dat is?
1: Oh, ja.
2: Dus toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
2: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
2: Natuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
2: Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
2: Het is Enschede, Enschede.
1: Ja.
2: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
2: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
2: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
2: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt...
2: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
2: Ja?
1: Ja.
2: En de Nederlands, Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
2: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds... voelt dat nog steeds als discriminatie?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht.
2: Ja. Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. Dan gingen we met vlaggetjes aan me zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan. En wat brengt ze voor ons? Wat krijgen wij van haar? Wij hebben armoede hier. En dat is wel zo. Vind je het gek dat heel veel mensen toen vertrokken zijn uit Suriname om hier een goed leven te hebben? Vind terecht.
1: Ja. Ja, en daarom ben ik dus dan benieuwd hoe dat dan voelt, dat vanuit Nederland die liefde dan niet terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het is toch het voelt een beetje oneerlijk.
2: Ik vind van wel. Ik heb er toch gewoon niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
1: Nee, maar want doordat jij dat Nederlandse paspoort hebt...
2: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
1: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt?
2: Nee.
1: Nee.
2: Daar word ik boos om.
1: Ja.
2: Dat vind ik onrecht.
1: Ja.
2: Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat vind ik...
2: Ik ben op een leeftijd bereikt. Ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt. Dat ik op een punt ben gekomen. Dat ik het gooit er alles uit. Kan me niet schelen.
1: Nou, dat is wel... Want je begint je verhaal met... Je kwam hier. Je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
2: Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
1: En hoe heb je dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke, sterke vrouw?
2: Dat zingt toch een liedje dat je gehoord hebt van...
1: Door de wind.
2: Ja. Je gaat door en door. Je wordt sterker. Je krijgt veel meer energie. Door schande en schade word je wijs, zeggen ze. Doordat je veel hebt meegemaakt, word je alleen maar sterker. Ja. Dan kan je het leven goed aan.
1: Ja, want
2: en ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
1: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit
2: het
1: aan.
2: Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
1: Kijk
2: ben
1: eens.
2: Ik.
1: Kijk
2: daar ben
1: eens
2: ik.
1: Wat ik heb gedaan. Is
2: ja.
1: dat het?
2: Ja.
1: Want jij... je kreeg je eerste zoon.
2: Ja.
1: Je hebt een eigen huis.
2: Ja.
1: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
2: Nee, ik ben later de directeur, de zuster Gerobina was hoofd van de afdeling van chirurgische afdeling bij de dames. Mm-hmm. En die kende mij. Ze mocht me heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje, mm-hmm. gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
1: Ja, ja.
2: Stiekem.
1: Gewoon in goed eten.
2: Ja, ja. Maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
2: Allemaal.
1: Ja.
2: Op de Graaf Floresweg. Is een onderdeel van Joostse ziekenhuis. En toen ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij.
1: Ah.
2: En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg.
1: Ja.
2: Heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
1: Want je had ondertussen Ivo.
2: Ja. Dus, ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
1: Intussen, en ondertussen heb jij...
2: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want
1: ja.
2: toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonduren.
1: Ja. En toen heb je dus een opleiding erbij gedaan.
2: Ja.
1: Je had een zoontje.
2: Ja. Die had ik al.
1: En toen was je zwanger.
2: Toen was ik zwanger van een tweeling. En toen ik in Huizen Zavelberg avonddienst draaide, was ik uiteraard zwanger. En, maar ik voelde me niet goed, maar ging bleef werken. Ik heb exact 10 jaar volgemaakt.
1: Ja.
2: Exact. En toen zei zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
1: Ja.
2: Dus, en toen, na 10 jaar, ben ik gestopt in Huizen Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. Toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar Kamer van Koophandel ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
2: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
2: Ze zijn eind 29, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
2: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei. Ja.
2: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis een paar dagen gelegen. Toen ging niet goed. En toen hebben ze mij spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen.
1: Mm.
2: En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie. Heb je wel eens van gehoord? Voor hele kleine baby's. En zoals jij weet, Ahil was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons.
1: Och.
2: En dan worden die kinderen ondergebracht, afdeling neonatologie. En daar lag ook een vijfling.
1: Een vijfling?
2: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
1: Oh.
2: En zo is het, hebben het heel lang en daar gelegen. En,
1: dus jij deed een opleiding?
2: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een blader, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een heel andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor één vak gezakt was, moet je een jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis, mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Lee me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd en iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
1: Ach.
2: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen en het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen, ik wilde mijn examen halen, tweede deel. En dat heb ik, is gelukt.
1: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
2: Huilen, ben je gek. Waarom moet ik huilen?
1: Nou, dat ze naar school gaan, huilen.
2: Ben je mal, helemaal niet.
1: Je bent doorgereden naar de Kamer van Koophandel.
2: Ja. Ik sta nog steeds ingeschreven.
1: Met Leo, die achter je stond.
2: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
1: En heb je veel hulp gehad?
2: Van niemand.
1: In die tijd?
2: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later, de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft me altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
1: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
2: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
1: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
2: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
1: Succesvol. En aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
2: Ja.
1: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
2: Ja. Dus 6 zussen.
1: Dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
2: Nou, we hebben gisteravond een groot feest gehad. Familiefeest, zoals je weet.
1: Wat een pracht. Dus dat is dan, denk ik... Is dat dan waarom jij kan zeggen... Ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan.
2: Ja.
1: Omdat je aan jezelf hebt bewezen.
2: Ja, en daarom zeg ik nu... Ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen... Ik zou nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
1: Nee.
2: Ik doe het niet meer.
1: Nee.
2: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen. En moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
1: Maar wel liefdevol.
2: Liefdevol.
1: Dat ben je zeker.
2: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
1: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en gastvrij en ruimdenkend.
2: Ja.
1: Dus laten we, toch?
2: Ja.
1: Dat is,
2: ja, klopt. Dat is juist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Heel mooi. Ja, nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
2: Ja.
1: Interessant, mooi, fijn, dank je wel.
2: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben natuurlijk niks aan. Maar misschien, sommige mensen denken, zat het zo?
1: Ja.
2: En waar voor nest kom je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
1: Ja, Interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Ode aan Maastricht. Jij zet hem altijd hard, dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
2: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: portret.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met de Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel is je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda.
0: Deze aflevering wordt gemaakt door gastpresentator Leni Belonje en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Anjo van der Wekke en Mieke Marie van Rooyen van Christelijke Dansschool La Vive. Een christelijke dansschool in Gouda, daar willen we natuurlijk graag meer van weten. Welkom allebei. En het thema van deze aflevering is daarom, hoe kan het anders, dans. Leni, wat kunnen de luisteraars deze aflevering verwachten?
1: We hebben muziek en een gedicht over dans gevonden. Er is ook weer een column van kerkhistoricus Paul Abels. En we zijn benieuwd of hij hier ook een link met het thema heeft.
0: Ja, dat lijkt me niet meevallen. Maar wie weet, blijf dus luisteren. Maar nu eerst muziek.
2: I

0: Dit waren de Dubliners met Lord of the Dance. U luistert naar Kerk in Gouda. Het thema is dans. Hier in de studio zijn twee dansdocenten van Christelijke Dansschool. Welkom Anjo en Mieke Marie.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En onze eerste vraag is aan jullie. Willen jullie iets over jezelf vertellen? En wat is je link met Gouda? Begin met jou, Anjo.
1: Yes, nou, ik ben dus Anjo van der Wekke. Ik ben 24 en ik ben geboren en opgetogen in Gouda. Dus best logisch dat de dansschool hier is. En ik zit ook hier in de kerk. Dus dat is de link met Gouda.
3: Allemaal linken met Gouda.
1: Precies. En in het dagelijks leven ben ik pedagoog. Ik ben net afgestudeerd. Dus,
3: en op zoek naar werk?
1: Ja, en ik werk ondertussen nu bij Enver en ben op zoek naar iets anders.
3: En wat is Enver?
1: Enver is een jeugdopvoedorganisatie. Ja, dus ik werk op een dagbehandeling met jonge kinderen.

0: bouw van onze kerk.
1: En welke kerk is dat?
0: Jesus Central Church in Gouda natuurlijk.
1: Oh ja, dat was eerst God Center.
0: Ja, dat was eerst God Center. Okay, dat klopt, ja. En 2017 ben ik hierheen verhuisd. En toen ergens 2018 ben ik naar God Center toe gegaan. En daar heb ik Anjo leren kennen. En ze zochten daar ook nog meer dansjuffen. En ik heb een passie voor dansen en een passie voor mensen helpen. Docentschap. Ik studeer zelf ook om een beeldende docent, kunstdocent te worden. Ja. Dus ik hou ervan om met mensen te werken en dingen aan te leren met kinderen of met tieners.
1: Ja, dus dat past dus, helemaal.
0: Dat past, ja. Past bij ja. De dansschool.
1: Mooi, goed. Hey, en hebben jullie naast de dansschool ook nog ander werk? Ja, dat vroeg ik net. Jij bent op zoek. En doe jij nog wat anders daarnaast?
0: Nou, ik werk ook in de horeca, maar dat is een beetje een bijbaantje. Maar dat is gewoon, dat past eigenlijk ook wel een beetje met dat ik er van hou om altijd met mensen bezig te zijn. Dus ook in de horeca, als ik als serveerster werk, dan kom ik ook rond mensen. En dan kan ik glimlachen, gedelen of gewoon vriendelijk zijn met mensen.
1: Mensen nog een leukere avond of middag geven.
0: Ja.
1: Ja, leuk. Dus we kunnen je daar ook nog tegenkomen.
0: Daar ook.
1: Ja.
2: En Anjo, jij bent toen begonnen met de dansschool, ook met andere mensen. Kun je daar iets over beginnen of vertellen over het begin?
3: Ja. Nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het echt een dansschool per se zou worden.
2: Ja.
3: Ik zat in mijn tussenjaar en ik verveelde me een beetje. Dus ik ging met een vriendin, die is nu niet meer bij de dansschool. Dachten we van, nou, het is gewoon leuk om dansles te geven. Er waren een aantal meisjes in de kerk, die hadden er ook wel zin in. Dus wij gingen om de week dansles geven aan een paar meiden. En we hadden geen idee.
1: Gewoon,
3: dus
1: zomaar.
3: Gewoon, zomaar. En dat was uiteindelijk echt super leuk. En in dat jaar kwamen er ook een beetje. Dacht ik, oh, het is eigenlijk leuk om ook andere dingen met deze meiden te doen. Dus we gingen op kamp en we gingen gewoon nachtjes in de kerk slapen. Omdat ik wist van hoe leuk ik dat als tiener vond.
1: Ja, waren dit ook tieners?
3: Nee, dit waren geen tieners, het waren kinderen. Deze zaten in groep 5 tot en met 8.
1: Ja, ja.
3: En toen het eerste jaar hadden we dus 10 meiden. En toen na dat jaar vond ik het nog heel erg leuk om door te gaan. Ik dacht van, oh, dit wil ik eigenlijk ook wel elke week doen, dus niet om de week. En mijn vriendin die dacht, nou, dansen is echt niks voor mij. Dus die is gestopt. En toen kwam er een ander meisje, Sterre. En samen zijn wij zo het tweede jaar ingegaan. En toen heeft het veel meer vorm gekregen. Dus toen zijn we echt elke week dansles gaan geven. Toen kwam er ook een groep bij. Toen hadden we ook een iets bredere leeftijd. En zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden. En de jaren daarna zijn er alleen maar groepen bijgekomen. En werd de leeftijd ook steeds groter. Dus we hebben nu van groep 3 tot en met de oudste 16. Dus dat is ook steeds groter geworden.
0: Ja. En het is al de zesde jaar.
3: Het is nu het zesde jaar inderdaad. En 2 jaar geleden is Mieke erbij gekomen. En 3 jaar geleden is Lisa erbij gekomen. En afgelopen jaar hebben we ook voor het eerst aanbiddingsdansles zijn we gaan geven. Dat doet Mariette Baron, die heeft daar echt een supermooi hart voor. En dat is voor volwassenen en voor kinderen. Dus zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden.
2: Ja. Ja. En de naam van de school, kun je daar ook iets over vertellen? Of hoe is dat ontstaan? Of wat betekent dat?
3: Dat is de naam is Ogrut 2 jaar geleden ontstaan, denk ik. Het was eigenlijk Sterre die dacht, we waren altijd de dansgroep van de kerk. Maar dat vonden we eigenlijk toch een beetje suf worden.
1: Ja, dat klinkt
3: dus,
1: niet zo.
3: Toen kwam zij eigenlijk met van, oh, waarom doen we eigenlijk niet La Vive? Want daarvoor was onze pijlers was veiligheid, vriendschap en identiteit. Dat waren onze 3 pijlers waarvanuit we werkten. En toen kwam zij eigenlijk in haar gebed kwam zij tot La Vive. En La Vive betekent het leven. En in La Vive zit dus ook die visie. Dus de V voor vriendschap, de I voor identiteit.
1: Oh.
3: En de andere V voor veiligheid. En dan de E is voor en nog zoveel meer dan dansles.
1: Mooi,
3: omdat we niet alleen dansles doen, maar eigenlijk nog veel meer. Dan dat. Dus zo is dat ontstaan.
1: Ja, dat is wel een hele mooi gevonden naam. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Hey, Mieke Marie, jij hebt een paar nummers uitgezocht. Ja. Zou je het eerste nummer...

0: maar eens ja, willen vertellen waarom.
1: Eigenlijk sluit het heel mooi aan waar Anje het nu over hebt. Dat we veel meer en nog zoveel meer dan dansles zijn. Want buiten dansen vinden we natuurlijk ook belangrijk dat we het geloof overbrengen. En dat is ook waarom ik dit nummer gekozen heb. Want iedere dansles, we hebben een uur dansles. In de laatste 15 minuten hebben we altijd een Jezus momentje. Waarin we een moment een Bijbelverhaal of een thema bespreken. Rondom het geloof die we dan met de kids bespreken. En dan krijgen ze ook 5 minuten de tijd om even over een vraag na te denken. Of een tekening te maken in een schriftje. En tijdens dat moment zetten we altijd een nummer aan. En dan zijn we stil, zodat hun zelf bezig kunnen gaan met het onderwerp waar we het over hebben gehad.
0: Ja, ja.
1: En met van mijn kleine kids speel ik eigenlijk bijna altijd hetzelfde nummer. En dat is dit nummer, The Blessing.
0: Nou, we gaan luisteren. The Blessing van Carrie Job Carnes en haar man Cody Carnes.

0: Ja, u luistert naar Kerk in Gouda en we hebben hier als gasten twee mensen van Christelijke Dansschool La Vive. En het is een dansschool. Hebben jullie zelf ook op een andere dansschool gezeten?
1: Ik heb hier Dansschool Gouda. Het heeft niet echt een andere naam. Dansstudio Gouda. Heb ik 2 jaar jazzdance gedaan, denk ik. En ik heb van tevoren, voor 2017 woonde ik in Den Haag. En daar heb ik 8 jaar op een kidsdance gezeten.
0: Ja,
1: dus ik heb wel een soort bijna 10 jaar danservaring.
0: Ja, ja. En had jij ook danservaring?
2: Ja, nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij ook bij Studio Dansstudio Gouda hebt gedanst. Maar ik heb er ook gedanst sinds dat ik 13 was. Tot een paar jaar geleden. En daar heb ik altijd ballet gedaan. En op een gegeven moment... en op een gegeven moment heb ik ook jazz en modern gedaan.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Hey, en een christelijke dansschool. Bestaan er nog meer christelijke dansscholen? Of moesten jullie alles zelf bedenken? Of kon je naar een voorbeeld kijken?
2: Nou, er bestaan christelijke dansscholen, zeker. In Gouda niet. Niet dat ik weet, in ieder geval.
1: Nee.
2: En eigenlijk in omstreken ook niet echt. Dus dat was best nieuw. Of we alles zelf hebben moeten uitvogelen. Ik denk dat we dat onbewust gewoon zelf een beetje hebben gedaan. Ook omdat het doel was nooit per se om een dansschool te worden. Het was gewoon, oh leuk, we doen dansles geven. En dat werd steeds serieuzer. Dus daar groei je ook gewoon in.
0: Ja, en dan krijg je ideeën van, oh laten we dit of dat ook doen. Ja, en zo krijgt het mooi vorm.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik was wel vorige jaar was ik bij Opwekking. Daar hadden ze een soort dans showcase bij de jeugdafdeling.
0: Ja.
1: En daar heb ik gezien dat er misschien zo'n 5 christelijke dansscholen. Ja. Daar was Avive Dance, wat volgens mij in Eindhoven zit, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. En dan is er Praise Dansschool, wat 1 jaar of 2 terug gestart is. Die is in...
2: Is dat Utrecht of Leidschendam? Leidschendam, denk ik.
1: Daar ergens.
2: Ja.
1: En dan is er ook nog een soort salsa dansschool. Die is wat meer voor volwassenen.
2: Move.
1: Move. Of...
2: Ja, nee, er zijn dus echt wel verschillende. Ja.
1: Maar
0: ze zijn waarschijnlijk allemaal heel verschillend.
1: Ik heb er niet echt. We hebben niet echt naar andere dansscholen gekeken als een voorbeeld over hoe wij het moeten doen. We hebben vooral ook als we nieuwe stappen zouden zetten, dat we een moment dat we gingen bidden ervoor. We hebben ook echt vorig jaar echt momenten apart gezet om samen te komen, om te gaan bidden van wat willen we met de naam, wat willen we voor dit en dat. Dus het is meer dat we kijken van wat past bij onze dansschool.
0: Ja. Hey, en jullie hebben ook heel bijzondere lessen, danslessen, aanbiddingsles of zo, had
1: jij
0: het
1: zeker
0: over?
1: We hebben een vrije aanbiddings danslessen voor kids. Dat heet Flex and Freedom.
2: Flex and Dance.
1: Flex and Dance. En dan hebben we ook eentje voor de volwassen groep. Die heet Kingdom Flagger.
2: Kingdom Dance Expression.
1: Kingdom Dance Expression. Dat is een hele mooie naam.
0: Zeker.
1: Die wordt dus gegeven door Mariette. En dat zijn, daar dansen we ook met vlag of gewoon vrije aanbidding. Waarin we dus een moment echt gaan luisteren naar wat de Heilige Geest wilt. Niet choreografie die aangeleerd wordt. Maar echt kijken van hoe word je geleid om te dansen. En met vlaggen. En als je met een vlag danst. Dan leidt de vlag je ook soort een beetje met de bewegingen die je maakt. Dus het is echt heel anders dan de danslessen die wij eigenlijk... Wij twee geven, ik en Anjo.
2: Ja, het is heel geestgeleid en onze, zeg maar, de reguliere dansles is meer kinderen die gewoon echt lekker willen bewegen en die willen gewoon een dansje leren. Maar je wilt dat wel gewoon op christelijke muziek doen en op die manier meer. Maar dat is veel meer nog echt het bewegen en het leren van een dansje en... de aanbiddingsdansers is veel meer geestgeleid. En dat is het verschil.
0: En zijn dat ook grote groepen die
1: Nou, de kids zijn met z'n 3 à 4 kids op dit moment.
0: Okay, dus
1: dat moet nog wat groter worden. De volwassen groep zit wel echt op dit moment helemaal vol. Die zitten met 10 mensen of 12.
2: Ja, daar hebben we nu een wachtlijst voor. Die zit gewoon heel die zit vol. En de kinderen, maar het is ook heel mooi juist eigenlijk dat het er 3 zijn. Want daardoor is er heel veel individuele aandacht voor die meiden. Dus we dachten eerst van, dat is wel weinig. Maar achteraf zei Mariette eigenlijk, het is echt mooi om het juist met zo'n klein groepje te doen.
1: Ja, en ook veiligheid.
0: Had Mariette het ook al ergens anders gedaan? Of is dit ook haar debuut dat ze het hier gaat leren? Want dan is het ook makkelijk, fijner om met een klein groepje te beginnen.
2: Ja. Nee, ze heeft het zelf heel erg op haar hart om dat te doen. En ze heeft het ook een tijd in de kerk gedaan. En ook wel buiten de kerk heeft zij het zelf gevolgd eigenlijk. Dit was haar eerste jaar dan om het zelf te ontdekken.
1: Brengen.
2: Van, hey, hoe doe je dat nou met een groep? Maar dat doet ze echt super goed. Dus dat is echt, dat is gewoon super mooi om te zien.
0: Ja.
2: Dat is niet iets waar ik haar in moet begeleiden of zo. Dat doet ze eigenlijk helemaal.
0: Gewoon,
2: dat doet ze gewoon helemaal zelf en met God. En dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, en die groepen doen die ook wel eens wat in de kerk? Dat ze ook iets met de vlaggen doen of zo? Want dat gebeurt wel eens, toch?
1: Ja, nee, maar dat is veel meer vanuit. Natuurlijk neemt Mariette hun erin mee van hoe kan je daarin uitstappen. En kunnen ze dat dan gewoon zelf tijdens een dienst zelf besluiten om achter in de zaal hebben wij een ruimte waar geen stoelen staan voor als je zelf wilt vlaggen of zelf wilt dansen, dan kan dat. Het is niet alsof wij met de groep Freedom Flaggers, Freedom Dance, dat we dan gaan optreden, want het is iets meer gewoon vanuit eigen aanbidding. En dus doordat Mariette mensen erin meeneemt, zullen mensen ook meer op de zondagochtend vrij voelen om uit te stappen. Dat wel.
2: Ja, ja, met de eindshow hebben we ieder jaar, aan het einde een soort eindproductie van wat het jaar hebben gedaan. En daar hebben we dan een aantal uit de groep die wel graag op het podium wilden staan. Die hebben een super tof stuk neergezet. Wat wel, wat vrij was, maar wel iets meer, daar zat echt een verhaal in.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen mensen ook nog terugkijken op onze Insta, daar staat het.
0: Waar staat
2: onze Instagram.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dansschool La Vive.
2: Ja.
0: Goed.
2: Dat hebben ze dan 1 keer in het jaar doen ze dat.
0: Ja.
2: En het lijkt ons wel leuk om dat ook nog in meer gemeentes te doen. Als gemeentes zelf aan het zoeken zijn van, hey, hoe moeten we dat vrije aanbidding nou vormgeven? Dat wij daar bijvoorbeeld een keer iets over kunnen vertellen of mee kunnen doen met ze.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we nu mee bezig van, hey, hoe kunnen we dat vormgeven?
0: Ja, ja. Dus als er mensen luisteren van een andere kerk die het graag
2: dus als
0: willen,
2: je het leuk
0: dan,
2: vindt, dan kan dat.
0: Ja. Prima.
3: En ik wil ook graag nu verder met het volgende nummer. Anjo, jullie hadden ook gekozen voor het nummer Heilig van Mosby Music. Kun je daar iets kort over vertellen?
2: Ja, nou, we hadden hem eigenlijk uitgekozen omdat we gewoon graag wilden meegeven dat wij dansen bij de dansschool alleen maar op christelijke muziek. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. Mm-hmm. Omdat het denk ik heel belangrijk is om te beseffen waarmee je vult. Ook voor die kinderen en tieners. En dit is eigenlijk een voorbeeld van een nummer wat gewoon best wel een upbeat nummer is, wat gewoon heel leuk is om te luisteren. Maar de woorden is gewoon, er wordt gewoon super veel waarheid gezongen. En het is gewoon een heel leuk hip-hop nummer waar tieners en kinderen op kunnen dansen. Dus dat laat ook zien dat christelijke muziek helemaal niet saai is. Of dat het alleen maar psalmen zijn, wat ook heel mooi is. Maar dat het dus ook super toffe muziek kan zijn waar ze op kunnen dansen.
0: Allerlei stijlen.
2: Ja, en dat soort nummers kiezen we dus ook echt bewust uit. En we merken dan dat de meiden door de week heen ook dit soort nummers met elkaar gaan dansen. En daar maken ze dan filmpjes over. En dat zetten ze dan op Instagram of op TikTok. En dat geeft natuurlijk een heel ander beeld dan dat je alle TikTok-trends volgt die gaande zijn. Dus op die manier proberen we ook de muziek echt af te stemmen op wat de meiden leuk vinden qua muziek. En dat kan dus ook gewoon super tof christelijk zijn.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, maakt niet uit.
1: Oké. Terug in de studio, Anjo. We zijn ook benieuwd van, stel ik ben geïnteresseerd of mijn dochter is geïnteresseerd in om op christelijke muziek te gaan dansen. Stel ik meld me aan, hoe gaat het dan in zijn werk? En wat kan ik verwachten?
2: Ja, nou, je kan je gewoon via de website aanmelden. En, of via Insta een bericht sturen, dat kan ook.
1: Ja.
2: En dan wordt er meestal even een proefles gedaan. Dus het kind komt met de ouder. En dan laten we even zien hoe alles eruit ziet, hoe alles werkt. En als ze het leuk vinden, dan gaan ze meedansen.
1: Ja.
2: Dus het is op zich best wel simpel proces.
0: Ja, en moeten ze dan ook eerst een test doen of zo? Want is presteren ook belangrijk bij jullie?
2: Nee, dat is eigenlijk heel bewust dat we dat, dat we dat niet doen. De gewoon reguliere niet-christelijke danswereld is gewoon best wel een harde wereld. Hoe je eruit ziet, dus je lichaam maakt uit. Hoe je danst maakt uit. Eigenlijk maakt alles uit. En daardoor is er gewoon heel veel prestatiedruk. En is je beeld van je eigen identiteit wordt ook heel erg beïnvloed. Dus veel denken dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat ze lelijk zijn. Of allemaal dat soort dingen. En dat willen we bij ons eigenlijk heel erg voorkomen. Dus vandaar dat er ook geen auditie of iets is. Hoe je eruit ziet. We hebben alle vormen maten bij de dansschool. En dat is juist hartstikke leuk. We zien ook dat we soms meiden hebben die dan van andere dansscholen komen. Die dan niet christelijk waren. Waar ook gewoon hele goede dansscholen bij kunnen zitten. Dus daar niet om. Maar die er dan bijvoorbeeld net even iets anders uitzien qua lichaam. En die eigenlijk gewoon heel erg gekwetst zijn door hoe het daar gaat. Of hoe ze er op het podium uitzien. Bepaalde kleding die ze aan moeten. Die ze eigenlijk niet aan willen. Dus dat doen we heel bewust anders. Kleding wordt altijd besproken met de hele groep. Hoe het haar zit wordt besproken met de hele groep. Dus dat en qua dansen. Ja, we zeggen altijd, het is hartstikke leuk als we foutjes maken. Ze moeten van ons eigenlijk gewoon een foutje maken tijdens het optreden. Gewoon om die druk eraf te halen. Dansen gaat om plezier hebben. Dansen gaat om je talent gebruiken wat je van God hebt gekregen. En talent gaat over iets waar je blij van bent. Dus je hoeft er niet eens super goed in te zijn als je er maar blij van wordt. En dat willen we dat de meiden doen. En we merken dat daardoor op het podium gaan ook veel chiller is voor ze. Ze zijn op een gegeven moment helemaal niet zo zenuwachtig meer. Want ze weten gewoon van, oh, maar als ik een foutje maak, is dat niet erg. Ik zeg altijd tegen de meiden, ik maak 1000 foutjes. Dus daar lachen ze dan allemaal om. Dus dat helpt heel erg. En je merkt gewoon dat bij een optreden de meiden ook gewoon aan het lachen zijn met elkaar. We moeten eigenlijk op een gegeven moment zeggen, oké, je moet er niet zoveel lachen het podium, want het is veel te gezellig. Maar dat is juist superleuk. En dat doen ze ook op een gegeven moment naar elkaar. Dus in de lessen zijn ze helemaal niet zo oordelend naar elkaar van, oh, dit moet anders of dat moet anders.
0: Jij doet dat fout.
2: Ja, nee, het is gewoon heel gezellig. En als het iets anders moet, dan is het meer, we helpen elkaar. En we willen ook met elkaar dat de dans nog wat beter wordt. Dus we gaan met z'n allen nog even iets beter ons best doen. En het is niet gericht op één kind. En ik weet niet hoe dat bij jou, bij jou in de les gaat. Dat denk ik hetzelfde.
3: Ja, hetzelfde. Altijd met ze bespreken. En het gaat gewoon om de plezier. En we hameren erop dat hun mooi gemaakt zijn door God. Dat zijn ook onze pijlers. Dat we werken aan de identiteit die ze hebben in God. En dat we daarop de focus leggen. Dat ze gewoon mooi gemaakt zijn. En niet dat ze er helemaal perfect uit moeten zien. Of helemaal perfecte dansjes moeten doen.
0: Ja, dat is ook echt christelijk natuurlijk. Ja, de focus. Goed zoals je bent.
3: Focus ligt ergens anders.
2: Ja, en daarin zijn er soms wel dansscholen die bijvoorbeeld ook christelijke dansscholen, die wel iets meer het performen en dat. En dat is ook helemaal oké. Want ik weet ook dat zij ten diepste hebben van, oké, je bent goed genoeg zoals je bent. En het competitieve vinden sommige mensen ook gewoon heel leuk. Dus dat mag er ook in zitten. Ja. Dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen wij hebben denk ik meer een dansschool waarbij dat competitieve er juist niet is. Dus voor de kinderen die dat helemaal niet zo leuk vinden, die komen bij ons. En de kinderen die heel competitief dansen, die dansen vaak ook nog wel op andere plekken. Of waar ze dat dus wel kunnen doen. Want ook dat mag er bij het christelijke ook gewoon natuurlijk zijn. Dat is ook hartstikke leuk.
0: Hey, en de jongens?
2: Ja, de jongens. Ja, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ze komen niet. Nee, ik denk dat echt ons hart ligt denk ik gewoon bij meiden. Vanaf het begin hebben we eigenlijk al gezegd. Nou, het eerste jaar waren we meer van, oh, we doen meisjes. En op een gegeven moment dacht, nou, jongens is ook hartstikke leuk. En we hebben er ook echt voor gebeden van, ja, als er jongens zijn, dan mogen ze komen. Vanaf het podium zeggen we het ook. Op de website staat het ook. Maar ja, ze komen gewoon niet. Ik denk ook dat 50 meisjes in mooie roze tutus een beetje afschrikt.
0: Ja, dat zou naast kunnen.
2: Het is ook heel tof.
3: Het is ook een beetje, we krijgen soms aanmeldingen en dan zeggen we, jullie mogen best komen kijken. Maar ja, kijk, als je met een groepje van 12 meiden zit en er zit één jongen, dan is dat soms een beetje spannend voor, ja, het is wel een kind van groep 3 tot en met 8. En als die dan als enige jongen daar zit, dan is dat soms misschien gewoon net niet de plek waar hij... Kijk, als we meerdere jongens hadden, dan denk ik dat dan bouwt dat makkelijk op. Maar de eerste zijn is soms wel heel lastig.
0: Ja, dat is
2: en we zouden ook echt
0: maar
2: wel
0: sommigen
2: dingen...
0: zijn zo stoer.
2: Ja, we zouden ook echt wel wat dingen moeten veranderen. Hoor. Als er jongens komen, dan denken wij ook ineens van, oh, wat moeten we nu gaan doen? Normaal gaan we gewoon
3: extra
2: een beetje
3: omkleedhokje.
2: Een beetje jurkjes versieren en glitters en roze.
3: Daar zouden we aanpassen als dat zover
2: zijn van harte
3: is.
2: Welkom.
0: Ja, ja. Als er echt meerdere zijn, een andere groep, dan kan je natuurlijk
2: We zijn van harte welkom, dus als jij een jongen bent en wil dansen, dan
3: Of een jonge dansmeester.
2: Als je dansdocent wil zijn, mag
3: als je dansdocent, dan komt er misschien makkelijker wat jongens bij.
0: Dat zou best eens kunnen, ja, ja.
2: Ja, dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. We zijn op zich echt nog wel op zoek ook naar dansdocenten. Mannelijke, maar vooral vrouwelijke. Want we hebben nu vooral meiden. Dus als iemand het leuk vindt om dansles te geven, dan mag je ook via de website contact met ons opnemen. Er staan ook vacatures. Dus.
3: Weet ons te vinden. Ja. Dansschool La Vive.
0: Ja, nou, wie weet wat er allemaal van komt.
1: En... jullie vertelden net al wel iets ook over de pijlers of over dingen die jullie heel belangrijk vinden in de school. Maar is er iets ook voor in je eigen leven wat je daarin meeneemt? Of zijn er bepaalde ontmoetingen die daarin richting hebben gegeven? Of ontmoeting met God of met mensen?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat vooral mijn tienertijd daar heel erg in hoe de dansschool is vormgegeven, dat heel erg invloed heeft gehad. Ik heb zelf gewoon een hele leuke tienertijd gehad. Ik had hele leuke tienerleiders en we deden gewoon allemaal leuke dingen. En ik vond dat heel waardevol. Ik heb me daardoor heel gezien gevoeld. Ik heb me daardoor gewoon heel erg mezelf kunnen zijn. Ook bij mijn eigen leeftijdsgenoten.
1: Oh,
2: en dat ook allemaal vanuit christelijk geloof. Dus daarin ook heel veel gewoon ontmoetingen met God gehad. En dat je dus ook in het christelijke gewoon zoveel plezier en fun kan hebben met elkaar. En ik denk dat dat heel erg... dus eigenlijk alles wat we buiten de danslessen zelf, dus de dansdagen en ons nieuwjaarsgala, hoe we dat vormgeven, dat heel veel invloed heeft gehad. En ik denk dat ik op mijn basisschool heel erg altijd heb moeten presteren. En dat ik dat altijd heel erg vervelend heb gevonden. En dat ik het daardoor nu heel erg gun voor kinderen dat ze dat niet hoeven te doen. Mm. En dat ze dus gewoon lekker zichzelf mogen zijn en foutjes mogen maken.
0: Ja, en bij jou?
3: Sorry, wat was de vraag?
0: Ontmoetingen of bepaalde dingen wat je in je leven meegemaakt hebt, zorgen dat je dit nu zo graag doet?
3: Nou, ik denk dat gewoon dat het mijn passie is voor dansen en mijn passie voor mensen. En dat dat gewoon heel mooi bij elkaar komt.
0: Ja.
3: Ik denk dat gewoon heel mooi...
0: Wat je in het begin al zei.
3: Ja, heel mooi voor zich spreekt.
0: Ja.
3: Ik geniet ervan.
0: Is er nog iets wat je nog aan de luisteraars mee wil geven? Wat je zegt, maar dat moeten ze nog weten? Of is het meeste wel verteld?
2: Ja, nou, we hebben altijd in de kerk dus gezeten in God Center. En afgelopen jaar zijn we dus een stichting geworden. Dus we dansen nog in de kerk en we zijn nog heel sterk verbonden met de kerk. Maar we zijn niet meer van de kerk. Dus dat is een hele leuke ontwikkeling. Ontwikkeling geweest.
0: Echt professioneel.
2: Ja, dus we zijn er een iets professioneler geworden. En dus dat is misschien wel goed om te zeggen. En leuk dat ook afgelopen jaar is gebeurd.
0: Ja.
2: En voor aankomend seizoen kan je ook gewoon opgeven via de website. In september starten we weer. En
3: we hebben er zin in.
0: Prima. Nou, hartstikke bedankt. Het was echt een heel verhelderend gesprek. Ja, iedereen weet nu veel meer over wat er speelt en wat het is en zo. Dus heel erg bedankt.
2: Ja, leuk dat we mochten komen. Bedankt.
0: Graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst.
3: Ja, dank je wel.
0: En tot slot luisteren we nog naar een nummer wat Mieke Marie nog heeft uitgekozen.
3: Ja.
0: Wil je vertellen waarom je dat gekozen hebt?
3: Ik heb gekozen voor Awake My Soul, want het is een nummer wat ik soms opzet, ook voordat ik naar de dansles ga. Of als ik op weg ben, of als ik al in het kerkgebouw ben. Dan neem ik een moment om even te bidden, om mijn focus op God te leggen. Voordat ik aan de slag ga met het praktische zaken, altijd eerst even geestelijk om mezelf af te stemmen. En dit is daar een mooi nummer voor om dat te zingen.
0: Ja, mooi. We gaan luisteren.

0: En ook vandaag is er weer een nieuw column van kerkhistoricus Paul Abels. Hij kon vandaag helaas niet in de studio zijn, maar hij heeft de column voor ons opgestuurd. We zijn benieuwd. Het column van Paul Abels.
1: Waarom echte gereformeerden niet dansen? Ruim 40 jaar geleden waren mijn vrouw en ik uitgenodigd voor de bruiloft van onze eerste kraamverzorgster. Zij kwam uit het oer-gereformeerde Rijssen, een zwarte vlek in het grotendeels rooms-rode Twente. Vooraf was er al gewaarschuwd. Het zou geen bruiloft zijn zoals wij die gewend waren in Oud-Marsum en omstreken, want er zou geen muziek zijn en dansen was strikt taboe. Het werd een ontnuchterende ervaring, omdat onze eigen bruiloft nog vers in het geheugen lag. Toen werd namelijk uitbundig ritmisch bewogen op opzwepende muziek. De Rijssense bruiloft had meer weg van een koffietafel na een begrafenis. Aan het eind werd duidelijk dat sterke drank in gereformeerde kring blijkbaar wel mocht leiden tot andersoortige lichamelijke bewegingen van vooral mannen in zwarte pakken. Hoe zit dat nu met die calvinistisch gereformeerde afkeer van dansen? Voor mijn proefschrift heb ik in de stad Delft en het omringende platteland onderzoek gedaan naar de kerkelijke tucht in de 16e en 17e eeuw. Voorafgaand aan elk avondmaal, dat 4 keer per jaar werd gehouden, kregen alle lidmaten huisbezoek van predikanten en ouderlingen. Zij kwamen vaststellen of er misschien beletselen waren die deelnamen aan het tafel des heren in de weg stonden. Het avondmaal mocht immers niet ontheiligd worden door de deelname van mensen die ergernis hadden gegeven door hun gedrag. Als er van sprake was geweest, werd lidmaten de toegang tot de avondmaaltafel ontzegd. Alle bevindingen werden gedetailleerd opgeschreven in de kerkenraadsakte, die daardoor het karakter hebben van een kroniek scandaleus. Voor de historicus zijn dergelijke acta echter een prachtige bron om menselijke gedragingen en vooral misdragingen in de vroegmoderne tijd te bestuderen. Op het gebied van de levenstucht bleek dansen, naast drankzucht, een van de grootste zonden te zijn waarmee kerkenraden geconfronteerd werden. Dansen bleek schier onuitroeibaar en kwam voor van hoog tot laag. De Delftse kerkenraad gaf bij herhaling aan dat de dans ongepast was in kommervolle tijden. Hij wees erop dat zij vaak gepaard ging met drankmisbruik en dat het niet zelden de zondag ontheiligde. In een prachtig citaat onderbouwde hij de gereformeerde bezwaren tegen dansen. Het was taboe omdat de lust der ogen en begeerlijkheid des vlezes omgaat, die niet uit God, maar uit de wereld is, zo de apostel zei, en die ons God verbiedt lief te hebben. Bovendien zou door dansen op bruiloften de echtelijke staat geprofaneerd en ontheiligd worden. Zelfs ouderlingen en diakenen bezondigden zich aan het dansen, wat aangeeft hoe moeilijk het uit te roeien was. Toen een ouderling in het dorpje Het Woud onder Delft een bruiloftsfeest gaf ter ere van zijn zoon, nodigde hij ook dominee Venacolius uit. Toen deze bij aankomst zag dat er uitbundig gedanst werd, maakte hij rechtsomkeer, zonder nat of te droog te proeven of te zijn een huisdorpel te betreden. Nog voor de ouderling onder kerkelijke censuur geplaatst kon worden, viel deze ten prooi aan de pest. En de alzo gebeurt dat dikwijls na overmatige blijdschap, in het bijzonder ook wereldse, ook grote droefheid navolgt, aldus de moraal van het verhaal die de dominee optekende in het kerkraadsboek. Dansen werd in het Delftse keer op keer bestreden met kerkelijke strafmaatregelen, maar er kwam geen merkbare verbetering. Of Gouda eenzelfde beeld te zien gaf, is niet vast te stellen. Hier werd heel lang geen kerkelijke tucht toegepast op lidmaten. Dat paste eenvoudigweg niet in het streven van stad en kerk om niemand uit te sluiten. Het duurde tot na 1620, toen de Sint-Jansgemeente door militair ingrijpen van de Oranjes in stevig gereformeerd vaarwater was beland, voor er ook hier tucht werd toegepast. Over dansen is dan nog steeds weinig tot niets te lezen in de kerkenraadsakta. Toch zal ook hier het danstaboe geleidelijk zijn intrede hebben gedaan in orthodox gereformeerde kring. Wat dat betreft verschilt Gouda waarschijnlijk niet van Rijssen en Delft. Met zwarte kousen gaan de beentjes nog steeds maar moeilijk van de vloer.

0: Na de column van Paul Abels hoorde u La Morisque van Sozzato door het New London Consort. Het was eeuwenoude dansmuziek. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: In de zomermaanden juli en augustus organiseert het Weilandklooster iedere maandagavond een kleine viering in de Wilgehut van het voedselbos. Midden in de natuur van het Goudse Hout. Je kunt luisteren naar een verhaal en naar de vogels. Een lied zingen en een kaarsje aansteken. De veldkapel, gemaakt van wilgetakken, is in het voedselbos in Gouda. De viering begint om 19:30. In de maanden juli en augustus is er ook weer iedere vrijdag om 12:00 tot 12:30 een gouden moment in het koor van de Sint-Janskerk. Ingang tegenover het museum in Gouda.
0: Op zondag 16 augustus is er om 17:00 weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Pauluskerk, voorganger dominee Kees van den Berg. De Vrije Evangelische Gemeente Gouda, Turfmarkt 23, is in de zomermaanden iedere woensdagochtend open van 10 tot 12:00. Er zijn mensen aanwezig om mee te spreken en ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen dat raakt aan het thema van de uitzending, dans, deze keer. En we vonden er een van Ingmar Heitse, voormalig stadsdichter van Utrecht. Het gaat erover dat ook als het moeilijk is, laat dan even alles los. Bijvoorbeeld door te dansen.
1: Los. Dans. En je weet dat je bestaat. Dans. Een dans op hete kolen. Dans de gaten in je zolen. Dans tot de planeet vergaat. Dans als alles is gezegd. Dans tot je de tijd vergeet. Dans zoals je ademhaalt. Dans tot je de weg weer weet. Dans om nooit meer stil te staan. Dans de sterren en de maan. Dans de bomen en het bos. Niets meer vast en alles los. Van Ingmar Heitse.

0: wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is. En zoeken we bij RTV Gouden Stad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Leo Hoek van Dijken vond voor ons dans. Van een door Joost van Kersbergen in Amsterdam wonende Goudenaar uit een bekende Goudse familie. Dit nummer sluit prachtig aan bij het gedicht Dans, ook als het moeilijk is.
1: Daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Leni Belonje en Marian Rekswinkel. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij gouwestad.nl. Luister.
0: Heeft u suggesties of vragen of opmerkingen? Dan kunt u ons benaderen via...
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Muziekmagazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag luisteraars en van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind hier op Gouwestad Radio. We blijven vandaag lekker in Nederland, want het festivalseizoen is nog volop bezig. En dan is het ook tijd voor een echte festivalband. Want in deze uitzending staat de Haagse rockband Direct centraal. En daarmee gaan we vandaag ook een beetje terug naar mijn jeugd. We beginnen met Sell Your Soul.

Ja, Direct dus vandaag. Ze bestaan inmiddels bijna 26 jaar en vierden het 25-jarig jubileum dan ook groots vorig jaar met een aantal concerten in de Kuip. Maar ja, voor het begin moeten we helemaal terug naar oktober 1999. Want zoals de meesten van jullie misschien wel weten, kent de band natuurlijk twee gezichten. Het tijdperk vanaf de start met de zanger Tim Akkerman. En natuurlijk de huidige periode met zanger Marcel Veenendaal. Maar we starten in 1999, toen de 15-jarige drummer slechts Jamie Westland een bandje wilde beginnen. Ja, en zijn vader hielp hem daarbij om een aantal leden te zoeken. En na een aantal audities werden de 15-jarige Frans van Soest, ofwel Spike zoals de meesten hem kennen, de 17-jarige basgitarist Bas van Wageningen en zanger Tim Akkerman, ook slechts 19 jaar, aan de band toegevoegd. De vier namen al snel een aantal demo's op, waaronder deze Just the Way I Do.

0: Ja, dat klinkt toch best aardig zo, Just the Way I Do, van een paar jonge tieners. Maar met dit nummer begon het wel allemaal voor de Haagse band. Want tijdens een optreden hoorde radio-dj Rob Stenders de band. Hij draaide het vervolgens op de radio. Waarna ook verschillende platenmaatschappijen interesse kregen in het nog jonge, prille bandje. Ja, niet veel later tekenen ze dan ook een platencontract. En in 2001 al verschijnt hun debuutalbum Discover. Met onder andere het nummer wat je net hoorde. Ja, ze coverden onder meer ook My Generation van The Who. En ze hadden ook een van hun eerste hits met het volgende nummer, Inside My Head.
1: Why is

Ja, de band groeide razendsnel uit tot een van de populairste jonge rockbands van Nederland. Ja, niet te vergeten, zoals net al genoemd, dat ze pas net volwassen waren of nog niet eens volwassen waren. En door de populariteit speelden ze al vrij vroeg op grote festivals. Denk dan aan Pinkpop en Lowlands. In 2003 kwamen ze dan al met hun tweede album Over the Moon. Ja, wij maken even een klein sprongetje naar 2005. Ik was toen 14 jaar oud en kocht een van mijn eerste cd's. En als een kind zo blij was ik. En ik heb deze cd ook flink grijs gedraaid. En nog steeds in mijn bezit natuurlijk. Ik heb het dan over het derde album van Direct, All Systems Go. Ja, het album was een flinke stap in de carrière van de band. Het album klinkt meer volwassen dan zijn voorgangers en bereikte in Nederland de nummer 1 positie in de Nederlandse albumtop 100. Ja, de punkpop uit de beginjaren is nog wel wat aanwezig, maar er is wel meer ruimte voor melodie, stevige gitaren en wat meer volwassen teksten. Ik heb 2 nummertjes voor jullie klaarstaan in deze Direct Special. We beginnen met 1, 2, 3, 4, 5.

0: At you.
1: Hier op Gouwe Stad Radio. Ja, we gaan nu naar de eerste single van dit album. En opvallend is dat dit een cover is van de Britse zanger Alistair Griffin. Maar in Nederland wisten ze er een top 5 hit mee te scoren. We gaan luisteren naar Hungry for Love.

Hungry for Love in deze direct special op Gouwe Stad Radio. Ja, het volgende nummer wijkt muzikaal toch wel iets af van de rest van het album. De tekst gaat onder meer over het onder ogen zien van pijn en moeilijkheden in plaats van ervoor weg te lopen. En dat maakt dit nummer voor de fans een van de meest emotionele nummers en een toch wel verborgen parel op dit album uit de Tim Akkerman periode. Noir.

Ja, als Systems Go wordt gezien als een hoogtepunt van de eerste periode van Direct, met Tim Akkerman dus nog. Ja, een energiek rockalbum met sterke meezingers en een geluid waarmee de band definitief doorbrak bij het grote publiek. In 2005 deed Direct ook mee aan een MTV-programma genaamd Road Rally, waarbij de band zonder geld of telefoon door de Verenigde Staten reisde om optredens te regelen. Ja, die ervaringen waren enigszins goed voor de band, zorgden voor inspiratie, maar leidden ook tot de eerste spanningen en de eerste haarscheurtjes tussen de bandleden. Ik ga er van dit album nog twee draaien van All Systems Go. En we beginnen bij het eerste liedje, dat is Blind For You, waar onder meer concertpianist Wiebe Shuyadi meespeelt. En dat zorgt voor een mooi ingetogen liedje.

Ja, The World's Gone Crazy in deze direct special hier op Gouden Stad Radio. Ja, de band brengt met Tim Akkerman nog wel een aantal albums uit. Zo komt onder meer in 2007 nog een album direct uit. En in 2008 het album Tommy, onder meer van The Who, die ze nadoen met verschillende artiesten. Ja, en er wordt ook nog wel een akoestisch live album opgenomen. Maar in 2009, ja, dan werkt het gewoon niet meer tussen de leden. Ze zijn simpelweg te ver uit elkaar gegroeid. En Tim Akkerman, die wilde vooral wat anders. Die wilde meer de kant op van singer-songwriter. Ja, en daar voelde de rest van de band niet voor. Ja, en daardoor ging Tim Akkerman uit de band. En toen zat direct ineens zonder frontman. En daar kwam ineens Marcel Veenendaal. Geboren in 1982 en groeide eigenlijk zijn hele jeugd op in Ede. Deed Veen vaak mee met jam-sessies in Nijmegen. En werd in 2004 bekend op tv ook meer, omdat hij tweede werd in een Afro-sterrenjacht op televisie. Speelde onder meer ook in musicals. Denk dan aan Jesus Christ Superstar, The Wiz en Hair. En doordat hij dus meedeed in 2008 met het album Tommy, kwam hij in contact met Direct. En uiteindelijk bedacht Direct een televisieprogramma te gaan maken, Wie is Direct? En uiteindelijk werd Marcel Veenendaal gekozen als nieuwe zanger. Ja, met hem sloeg de band een wat volwassener en alternatieve muziekrichting in. Wat uiteindelijk leidde tot grote successen. In 2010 al komt de band dan met een nieuwe album, Times Are Changing. Dat is ook tevens de eerste single met de nieuwe zanger Marcel Veenendaal. En hoe toepasselijk zou je zeggen, Times Are Changing. Maar ja, de band heeft nooit toegegeven dat het over die verandering gaat. Maar het lijkt er toch wel sterk op. Het was niet alleen de introductie van Marcel Veenendaal, maar ook de nieuwe muzikale richting waar ze heen gingen. En het is gewoon ook een heel goed en lekker nummer, Times Are Changing.

Ja, het volgende nummer wat je gaat horen is This Is Who We Are. Dit nummer gaat niet alleen over onrust en saamhorigheid, maar de band maakt ook een statement. Dit zijn wij nu, de nieuwe Direct.

Ja, je hoorde twee nummers van het album This Is Who We Are uit 2010. En het waren tevens ook twee grote hits. Ja, direct in deze special op Gouwestad Radio. Ben je nou wat later ingeschakeld en wil je het programma graag vanaf het begin luisteren? Wat ik zeker zou doen natuurlijk. Dan kan je vanavond om 10 uur de herhaling luisteren. En anders kun je morgen de podcast opzoeken op de Gouwestad website. We maken weer even een sprongetje in de tijd, want na de albums in 2011 en 2014, met onder meer de grote hits Young Ones en Where We Belong, brengt de band in 2007 het album Rolling With The Punches uit. We gaan luisteren naar het heerlijke Ricochet.

Ja, dan zijn we inmiddels in 2020, want dan verschijnt het album Wild Hearts, die weer heel goed wordt ontvangen door het publiek. Hoewel het volgende nummer Soldier On uitkwam voor de coronapandemie, groeide het nummer tijdens de lockdown juist uit tot een echte volkssong. Ja, veel mensen herkenden zich in de boodschap van hoop en volhouden in een onzekere tijd. Mentale kracht, hoop en doorgaan ook als het leven zwaar is, dat zit allemaal in Soldier On.

Ja, Soldier On. Ja, en heb je nou na al die muziek van Direct die vandaag is voorbijgekomen van... ik wil ze een keer live zien. Doe dat alsjeblieft, want het is echt een fantastische live band. Ik heb ze zelf onder meer als VIP in Tivoli onder meer gezien. Wat een fantastisch optreden was dat. De energie spat er vanaf. En volgens mij staan ze eind november ook in Ahoy. Dan zou ik zeker even gaan checken of daar misschien nog kaarten voor te koop zijn. En let dan tijdens de concerten vooral eventjes op Spike. Want ja, daar spat de energie gewoon vanaf. En hij is altijd in voor een dolletje met het publiek. Ja, en hij kan dan ook nog een heerlijk potje gitaar spelen. En is altijd super enthousiast. Ja, en zoals jullie misschien ook wel weten, heeft Spike ook al jarenlang een relatie met Bella Hay. Bella Hay is natuurlijk de dochter van legendarische zanger Barry Hay van The Golden Earring. Dan gaan we naar 2024. Dan brengt de band het album Sphinx uit. En het album draait vooral om ervaringen uit het eigen leven. Menselijkheid, veranderingen en onder meer verbinding. We gaan luisteren naar 90s Kid over het opgroeien in de jaren 90. En aangezien ik zelf uit 1991 kom, vind ik dit zelf ook een heel erg leuk nummer. 90s Kid.

Ja, en zo zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van deze mooie direct special hier op Gouwestad Radio. Hopelijk hebben jullie als luisteraar genoten van al deze mooie muziek van Direct. Ik wil Arjan Doeman nogmaals bedanken voor het verzorgen van de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. En we gaan eruit met Through the Looking Glass van hetzelfde album. Ik wens jullie allen nog een hele zonnige zondag. En hopelijk tot de volgende. Dag!

0: Vermeijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Show.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie